0: Ja, heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe.

0: en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Heuze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Heuze.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtpopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitse Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.
2: He went away. And you hung around. And bothered me every night.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: wet is overtreden.
1: Zij de inspecteur gaan in de kerk.

0: kan zeggen van ome Jan wat je wil, maar had altijd goede spullen hoor, vond ik persoonlijk.
1: Ja, dag. Als je overal 2 liter saus overheen flikkert, is een drol ook lekker.
0: Ja, nee. In de hongerwinter hadden wij anders ook katten en zo hoor.
1: Hé, hey, jakkers ook, hou op. Zit ik de loempia aan het eten?
0: En die toch niet, die uit de vriezer?
1: Ja, nou en hoezo dan?
0: Die is nog van ome Jan van de overkant.
1: Getverdamme, nee hè!
0: Ja, maar ik zeg toch dat je dat...

Ik rijk me uit en zie de zon door de gordijnen. Ik voel me goed, je ligt naast mij, de nacht was kort. Een glas champagne.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Hallo, Nick.
5: Opa?
4: Ja, schat. Ga je met opa meezingen?
5: Ja.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
3: Met de hele afschaling van de zorg, met al personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
2: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
4: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
2: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. Politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR.
2: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
1: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
0: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de Straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
2: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
0: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok. Kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

tweede klas, HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen.

0: om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
1: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de La Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
1: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
4: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: U echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
1: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Er staat nog één file in de regio, de N375 Pessen richting Zwartsluis. Ruim 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat tussen de afrit Ruinewold en de aansluiting met de A32.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
13: Met Wim Boer.

0: beetje hulp van de dames van Mai Tai in het achtergrondkoortje. Franke Boeiengroep was dat in Kronenburgpark.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: 10 minuten over 9. Een hele goede morgen op deze maandag, de 1e juni. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. In ons terugblik op de Drentse Duizend blikken wij alvast vooruit op het Songfestival van komende zaterdag. We trappen af in dit geval met Sean en Nienke. En Beep, jawel, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Douwe Bob. En dat niet geheel zonder reden, heeft allemaal te maken met Alpe d'Huez van komende donderdag. Straks hoor je Golden Earrings met Sound of the Screaming Day. Maar eerst de Jazzpolitie. Liefdesliedjes.

0: inspiratie voor de tekst meer hebt, dan eind je gewoon een nummer met La La La. Dat deden de Golden Earrings ook met The Sound of the Screaming Day.
1: De Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: Komende zaterdag, dan is het zover de nieuwe editie van het Drents Songfestival Pop in het Plat. Met deze week ook een terugblik op de eerste editie van vorig jaar. En vandaag trappen wij af, in dit geval met John en Nienke. Die deden vorig jaar met dit nummer mee, namelijk Ik Wil Naar Huus. In het Drentse Duizend stonden ze toen op nummer 697. Trouwens, na afloop van het Songfestival Drenthe brachten ze dit meteen uit op single.
3: Vergaans.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
3: Het is bijna 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Bij een race op het terrein van motorsportvereniging Motodroom in Emmen Kompaskum is gistermiddag een racer gewond geraakt. Het slachtoffer botste met een concurrent, waarna hij ernstige rugklachten kreeg en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De provincie gaat in de maand juni werkzaamheden uitvoeren aan de N34, N381 en N391. De bermen worden gemaakt, maar ook de wegen en viaducten worden onderhouden en schoongemaakt. Borden langs de weg geven de omleidingsroutes in deze periode aan. En schrik niet, om 12 uur straks is er een landelijke test met het NL-alert op je telefoon. Op het moment dat er geoefend wordt met het luchtalarm zal er ook een melding naar telefoons gestuurd worden. Deze test gebeurt 2 keer per jaar op 1 juni en op 1 december. Dit en meer nieuws vind je op btv20.nl en in onze app. Halsie Nuisan met het weer.
4: Een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden deze morgen, maar het blijft wel droog en de temperatuur gaat vrij snel omhoog. Vanmiddag bereiken we 22 tot in het zuiden wel 24 graden. Er waait een zwakke zuidwestelijke wind bij. Wel wordt het vanmiddag aanmerkelijk bewolkter.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: Anouk, hoe vind je ze? Staan ze maar goed?
1: Nou, breek mijn klomp, wat leuk!
2: Deze week maak je bij Radio Drenthe kans

0: Vanavond stond hij nog in Pessen op het podium bij het muziekfeest Aldaar. Guus Meeuwis samen met Frans Per Spoor.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek in. En die staat de hele week in het teken van jawel damesgroepen. En waarom? Ja, het is een nieuwe verzamelbox uit. En dat wel van Babe. Babe, de Complete Collection. Het is trouwens een box ook met een Drentstintje. Want Wouter Bessels uit Hogeveen die was erbij betrokken. Hij heeft het complete oeuvre van Babe weer opgepoetst. En dat heeft geresulteerd in een 3-cd-box. Waarom natuurlijk ook de 14 top 40 hits van de dames trio terug te vinden is. Maar ook hele bijzondere opnames. En daarom deze week ruim baan voor Babe en andere succesvolle damesgroepen uit de jaren 70 en 80. We trappen natuurlijk af met Babe, met een hit uit de zomer van 1979. Never listen to a bouzouki player.

eigen wijsheid 2009 was het hier. Erika Karst, en dat ben ik, zie jou. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Komende donderdag vindt de 20e editie van de Alpe d'Huez plaats. En speciaal voor deze gelegenheid schreef Douwe Bob dit nummer. Hij doet trouwens zelf ook mee en zal na afloop het nummer ook met zijn band spelen. Het evenement is donderdag ook te volgen via RTV Drenthe.

overleed al op hele jonge leeftijd. In 1996, 37 was pas deze Nadie en Wind Force 11. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel. De leukste nederpop die natuurlijk voorbij komt. Agda de Menik nu. En

0: mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereldaan Sierbestrating. In Hogeveen. Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
5: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via Holland International Blues Festival.com. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale
7: Radio
6: wateren.
7: A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en

0: maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Madjar zei na afloop dat hij Suyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Madjar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en keuvel.

0: Smokey. En 1978 en I'll Meet You at Midnight.
1: Maak kans op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Heb je ooit wel eens op klompen gelopen, Marita?
2: Ja, daar heb ik het toevallig vanochtend met Judith over gehad.
0: Dat geeft
2: helemaal
0: sorry.
2: Niks. Dat maakt niet uit.
0: Ik luister wel vaak, maar ik hoor niet alles.
2: Nee, dat geeft helemaal niks. Nee, als klein meisje heb ik op klompen gelopen. Toen had ik klompjes gekregen van oma. En die stonden dan ook bij oma. En als ik dan ging logeren bij oma, kreeg ik klompjes aan.
0: Ah, leuk.
2: Dat was hartstikke leuk.
0: Ja, mooi man.
2: Ja, en jij?
0: Ja, ik ben boerenzeun.
2: Ja, dan heb je zeker op klompen gelopen.
0: Dat dacht ik wel, klompen met lezen. Ja. Anders hadden wij niet aan.
2: Nee, dat snap ik wel.
0: Nee, dat
2: maar het loopt ook lekker.
0: Ja, maar ik hoorde vanochtend wel die kandidaat inderdaad van... Je moet ze altijd even inlopen. Stelt je soms nog een randje aan... Ja. Of dat je even wat eelt moet ontwikkelen op je voet... op bepaalde plekjes.
2: Ja.
0: En dan loopt het best wel lekker.
2: Dan loopt het heerlijk als je hem al die klompen goed hebt ingelopen... dan is er niet zoveel aan de hand, hè?
0: Sommige mensen zweren erbij.
2: Ja,
0: maar ik snap dat wel, hoor.
2: Ik ook.
0: Nou, je kunt ook een paar klompen winnen. Nu weet ik niet of als je deze klompen ook aan gaat doen of dat je ze echt voor de sier hebt. Want het zijn wel collectors itempjes volgens mij.
2: Het zijn speciale RTV Drenthe klompen. Die worden helemaal handgemaakt in het Klompenmuseum. Dus je krijgt niet alleen maar klompen van ons, maar je mag ook gratis naar het Klompenmuseum in Eelde naar de collectie kijken. En daar worden de klompen helemaal aangemeten.
0: Mooi.
2: En dan inderdaad met RTV Drenthe logo's en gezelligheid. Dus het is een hele bijzondere klomp.
0: Hoe kunnen mensen die winnen, Marita?
2: Nou, we hebben gedacht, er zijn best wel veel spreekwoorden en gezegdes met het woord klomp erin.
0: Mm-hmm.
2: Nou, toen gingen we een beetje doordenken. Spreekwoorden en gezegdes, spreekwoorden. Hé, er zijn überhaupt natuurlijk heel veel spreekwoorden en gezegdes in Drenthe.
0: In Drenthe. Ja,
2: in Drenthe.
0: Ja.
2: De vraag is, wat betekent het eigenlijk allemaal?
0: Oké, en er is een of andere onverlaat heeft erin gesproken.
2: Ik heb geen idee wie.
0: Nee, ik zal wel eens even luisteren. Dit is de opgave. Leugens en kuttebindies. Stem komt enigszins bekend voor.
2: Ja, ik kan het niet plaatsen.
0: Wacht even. Nog één keer. Leugens en kuttebindies.
2: Oh ja. Ja. Je hoort deze man niet vaak.
0: Nee, niet echt. Nee. Als je weet wat dit betekent, deze Drentse uitspraak, kom dan maar door op 0592 33 11 88.

0: Detroit Spinners en Working My Way Back to You, baby.
1: Maak kans op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Nou, dat viel nog niet mee, Marita.
2: Poeh, dat was best een lastige.
0: Nou, want ik heb ja, er kwamen ook veel belletjes, veel appjes komen er binnen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja,
2: ik heb veel foute antwoorden gehoord.
0: Ja, ook wel. Er was één die gaf een hele bijzonder antwoord, hè?
2: Die zei, het is Wim Boer.
0: Ja.
2: Maar dat wisten we.
0: Dat klopt inderdaad.

0: Dat was jij natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Jan Steenruud Westerbork. Een hele goede morgen.
2: Ja, mooi.
1: Mooi Jan, hoe is het?
2: Ja, goed jongen.
1: Mooi man, ja. Wat ben je aan het doen?
2: Ik zit in de auto, ik kom net thuis.
1: Je komt net thuis?
2: We waren in het dorp in West. En even naar de begraafplaats. En ja, onderweg toen kwam een spelletje hier op de radio. En toen zei mijn vrouw, die zegt van... goh, word ik maar even op. En ik zei, ja, eerlijk waar. Ben ik maar aan toe. Ja,
1: als je dus die, als je die nou ook niet had...
2: Ja, nee, precies.
1: Ja. Ja, ik ben ook Berkenwest, dus ik ken inderdaad wel een paar namen.
2: Ja,
1: dat
2: weet ik wel. We kennen elkaar wel. In ieder geval van naam en gezicht.
1: Maar. Ja, daarom. Ja. We hebben nooit met elkaar een visite West, hè? Ook even voor de luisteraars.
2: Nee, dat heel niet, hoor.
1: Nee, dat is heel belangrijk.
2: Als je in de buurt bent, kun je mij gerust om, hoor.
1: Ja, is goed. Dat doe ik, ja. Hey, maar je zegt, mag ik dat vragen? Je was in de begraafplaats West, maar ga je dan een graf onderhouden van een van je dierbaren?
2: Ja, onze veurholders, hè.
1: Ja.
2: We hebben ook al op pad west, we hebben nog niet veurholders toe west. En we zijn nu naar de veurholders van Dina west. En dan moet je even kijken hoe afsteekt met onkruid en zo. Dus dan trekken we de onkruid er maar dus.
1: Ja.
2: En dan, dan kan ze weer even kijken.
1: Heeft er ook nog een gevoel bij? Tenminste, dat kan me iets voorstellen. Maar ja, als ik nam in Olders, ik ga er niet zo heel vaak heen. Die link dan in nog Halden. Maar een veurholder van mij, die ligt in de Westerburg. Ik vind wat bezig, dan denk je aan die tiet terug.
2: Ik denk zeker aan die tiet terug, ja. Al heb ik dan de veurholders van Dina niet kent. Of Ine nog, of de Hendrik Wielers nog.
1: Ja.
2: Maar bij mijn veurholders wel, ja. Dan komt er wel herinnering voor hem, zeker.
1: Ik word al wat nostalgisch dan.
2: Ja, dat klopt. En dan denk ik van, goh, ik ging met mijn opa aan het vissen en met mijn andere opa, die het beeld, dan ging ik sleuvelopen, die heeft mijn sleuvelopen leerd.
1: Ja.
2: En daar denk ik dan wel aan terug, ja.
1: Mooi, ik word ook altijd, ja, ik geef een mooi warm gevoel van, heerlijk.
2: Ja.
1: Ja, mooi. Ja, we komen allemaal een keer in de tiet, dus daar kun je niks aan doen.
2: Ja,
1: dus,
2: nee, precies. Ja. Ja, goed.
1: Maar dit geheel terzijde, Jan. Ik zal nog even het spreekwoord aan je laten horen. Komt er? Leugens hebben kutte bindies. Leugens hebben kutte bindies. Wat betekent dat?
2: Ja, nou ja, volgens mij, een leugen komt altijd dus.
1: Nou, dat is natuurlijk goed.
2: Zo snel.
1: Ja, de waarheid achterhaalt hem wel.
2: Precies.
1: Mooi. Ik mag je feliciteren.
2: Nou, dankjewel.
1: Je hebt pak lompen.
2: Ja. Nou,
1: ben ik niet de medio. Ja, dat snap ik.
2: Ik vind niet dat ik ze gewoon gebruiken. Maar ik loop wel vaak op klom. Ja.
1: Dat wel, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Weet
2: ja,
1: je hoor, je kunt ook altijd nog een paar viooltjes zetten, hè, en dan voor je deur zetten.
2: Ja, nou nee, ik heb
1: een
2: paar
1: rollen
2: kloppen laten liggen om dat te doen, maar die kloppen
1: ligt
2: er nog, er is niks meer gebeurd.
1: Nee, maar dit is een hartstikke mooie klom, een RTV Drenthe design zit er nog op, dus ik denk dat je ze wel in de kast zet dus.
2: Ja, nou, dat zou heel goed kunnen, ja. Dat is mooi zo. Ja.
1: Hey, blijf nog even een lijn voor alle gegevens, nog op die noteren. En dan wens ik jou die een fijne dag toe.
2: Ja, oké. Okay. Jullie ook, hè. Goeie uitzending.
1: Yo, dankjewel, Jan. Mooi.
2: Yo, hoi.
3: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. Oh, I was just a little boy.

Lubavitch hier op Radio Drenthe. Dat met My Destiny. Loopt zo mooi tegen half elf. Marita die zit al te trappelen van ongeduld om het nieuws uit de regio met ons te delen. We eerst even luisteren naar Tom Jones. Dit is Love Me Tonight.

0: Kattenvel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloon.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
3: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Het is even over half elf. Marita nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Inwoners van Meppel mogen maximaal 145 keer per jaar afval weggooien in ondergrondse containers. Wie vaker het afval kwijt moet, gaat daar extra voor betalen. €1,39 per keer. Meppel had oorspronkelijk de ambitie dat er vorig jaar 60 kilo restafval per inwoner werd weggegooid. Maar dat lukte bij lange na niet. Nu wordt dan ook ingezet op 100 kilo afval per inwoner. De provincie gaat in de maand juni werkzaamheden uitvoeren aan de N34, de N381 en de N391. De bermen worden gemaaid, maar ook de wegen en viaducten worden onderhouden en schoongemaakt. Borden langs de weg geven de omleidingsroutes in deze periodes aan. De werkzaamheden vinden vooral 's nachts plaats en duren per traject niet langer dan een dag. Op onze website zie je precies wanneer welke wegen worden aangepakt. Beachvolleybalster Katja Stam uit Kleindijk heeft met haar dubbelpartner Raisa Schoon de finale van het Elite 16 toernooi in Tsjechië verloren. In de eindstrijd was een Canadees duo ze in 2 sets te sterk af. Stam en Schoon maakten indruk in Ostrava en schakelden verschillende koppels uit die hoger op de wereldranglijst staan. Het Nederlandse duo won in de laatste jaren 3 keer een Elite 16 toernooi. En schrik niet, over 1,5 uur is het zover, dan is er een landelijke test met een NL-alert op je telefoon. Op het moment dat er geoefend wordt met het luchtalarm zal er ook een melding naar je telefoon gestuurd worden. De test gebeurt 2 keer per jaar, namelijk vandaag op 1 juni en ook op 1 december. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
4: Je weet dat het komt en toch schrik je altijd weer. Dat is wel zo, hè?
5: Het is gewoon zo. Ik heb het nu ook al meerdere keren gemeld. Van let op, om 12 uur is het zover. Maar zometeen, en vooral als al die telefoons in deze ruimte tegelijk afgaan... Ja. Wim, wat zullen wij schrikken? Ja, ja. En hard
4: dan. Nou ja, zoiets ongeveer zoiets, dan. Hè? Ja, ongelooflijk hard. Goed zo. Marita, dankjewel. Het weer dan nu met Hans Dienhuis.
6: Een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden deze morgen, maar het blijft wel droog en de temperatuur gaat vrij snel omhoog. Vanmiddag bereiken we 22 tot in het zuiden wel 24 graden. Er waait een zwakke zuidwestelijke wind bij. Wel wordt het vanmiddag aanmerkelijk bewolkter.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.

0: Madness was dat. En Embarrassment.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 8 minuten over 10:30. Alder is voor ons op Chuck. Nou, het was een afgelopen weekend een festival na festival. En Alder is nu bij Eetje in M. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Wim, mooi. Nou ja, dat festival is intussen dan wel voorbij, Wim. Hè? Want ik weet niet, als je de beelden erbij hebt, dan zie je dat we in een lege tent staan op dit moment. Stage, San Quentin Stage is dit in M. En dat hoort bij het Roots, Rips en Brews Festival. Afgelopen weekend was dat. En de mede-organisator hier, Mike Reuvers, staat hier bij mij. Een naam die onlosmakelijk is met RTV Drenthe, Mike, begreep ik net.
4: Ja, dat klopt, ja.
3: Je broer die was bij ons en die hebt ook bij ons werk.
4: Ja, ja, in een vorig leven was dat.
3: Ja, dat is al een poosje leden,
4: ja. Voetbalverslaggever was ik. Ja, klopt. Ja,
3: ja. Ja, ja. Ja, je zit ook barre sportief, hoor.
4: Ja, zeker.
3: Ja, ja, ja. En je Drentse Roesland loop je ook niet. Stroetballer, daar ben je een scrootballer, daar ben je een grote fan van.
4: Ja, daar ben ik een groot fan van. En we hebben natuurlijk nog een festival en daar speelden die jongens altijd. Ja. Dus, ja.
3: Mike, het is de day after.
4: Ja, de tweede day after is. Maar we zijn aan het ombouwen. We hebben nog een weekend te gaan, zeg maar.
3: Ik denk, ze breekt de boel nou af, want het is nou klaar. Maar het is niet helemaal klaar nog.
4: Nee, wij doen Pitfest ook nog. En dat is koop weekend, donderdag, vrijdag, zaterdag. En dat wordt weer net zo druk als afgelopen zaterdag.
3: Ja. Maar vertel me, wat is het verschil tussen beide festivals?
4: Ja, de muziek vooral.
3: Ja.
4: De sfeer is eigenlijk best wel een beetje hetzelfde, een beetje familiair allemaal.
3: Ja.
4: Maar goed, van weekend komt er alleen maar punk en metal en aanverwante herrie voor de meeste mensen.
3: Ja.
4: En afgelopen weekend was het natuurlijk lekker relaxed country.
3: Is Kroetbal ook een van de artiesten?
4: Jazeker.
3: Ja, dat mag niet ontbreken.
4: Nee. Ik heb tegen de jongens gezegd, zolang jullie bestaan, speelden jullie elk jaar op Pitfest.
3: Ja. En dat is dan wel de laatste keer, toch?
4: Dat is ook de laatste keer, ja. De laatste keer buiten in ieder geval.
3: Ja.
4: Dan gaan we volgend jaar met Pitfest nog één keer naar binnen.
3: Ja.
4: En dan gaan we terug naar onze roots, zeg maar. Zoals we begonnen zijn ooit, 2016 met 350 man. Doen we volgend jaar nog een keer met 350 man.
3: Ja, ja.
4: Maar komend weekend hebben we bijna 5000 man.
3: Ja. Ja. Maar dit festival van afgelopen weekend, Mike, dat stopt. Dat Roots, Rips en Brews, dat klinkt meer die Amerikaans, Americana. Ja. En dat is het eigenlijk ook?
4: Is het ook, ja. Country, Americana, blues, bluegrass, bluesrock. Echt een beetje de rootsmuziek, zoals we die kennen nu in Amerika. Maar goed, dat hebben we nog 5 jaar gedaan. En
3: het was een groot succes.
4: Het afgelopen weekend was de mooiste weer wat we ooit hadden.
3: Ja.
4: Dus we hebben al gezegd, we gaan er op een high gewoon weer eruit.
3: Ja. Waarom stopt het?
4: Ja, omdat wij doen dit met een klein groepje vrijwilligers.
3: Ja.
4: Risico's ben verschrikkelijk groot, kosten ben enorm. Er is niemand die daar een stuiver aan verdient. En dat hoeft ook niet. Maar we willen er ook niet duizenden euro's achteraan moeten trappen, zeg maar.
3: Ja, en dat risico is te groot?
4: Ja, dat is veel te groot.
3: Ja.
4: Ja. Ja. Ja. Als je ziet waar wij hier staan hebben, zeg maar, aan tenten en aan stroom en aan podia en aan licht en geluid en alles. Dat kost gewoon heel veel geld.
3: Ja.
4: Nou, afgelopen weekend hebben we geluk gehad met weer. We hebben ook een paar jaar pech gehad met weer.
3: Met uw zondering van die vrijdagmiddag?
4: Ja, dat alles weer ons te boven lag. Maar goed, dan komt er naberschap in de buurt en die helpt je weer de boel op te bouwen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar het is bijna niet meer te trekken met een paar maanden. Nee. Het is gewoon niet te doen.
3: Maar waarom heeft dan misschien zo groot laten worden? Of was het misschien al zo groot vanaf het begin al?
4: Nou, de eerste editie was versus corona. Dus toen had iedereen nog zin in een festival, zeg maar.
3: Ja.
4: En toen waren de prijzen nog een beetje normaal. Maar wij konden er ook niet meer onderuit om de entreeprijzen omhoog te doen. Om de muntprijzen omhoog te doen. Ja, als je dan volgend jaar naar 4 euro een beetje moet voor het biertje.
3: Ja.
4: Ik schaam me bijna om dat te vragen, zeg maar, als organisator.
3: Het zal wel moeten, maar dan kon je de kosten.
4: Ja, dat komt er niet onderuit. Maar ja, dan maak je een keuze. Ga je groter en commerciëler? Nou, dat wil men niet. Ja, dan is de andere keuze, moet je eerlijk wezen, dan kun je beter stoppen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, of terug naar de roots.
4: Ja, dat kan ook. Maar dan ga je naar. Stel dat je doet dat voor 1000 of 1500 man of zo.
3: Ja.
4: Dan,
3: en dan zijn de tent. Zo van tent ben ik ook natuurlijk hartstikke duur. Al die apparatuur en zo.
4: Ja, dat klopt. Maar dan moet je een openluchtpodium hebben. En dat is ongeveer net zo duur als een tent.
3: Dus, ja. Is dat zo?
4: Ja. Dus ja, dan is het eigenlijk om het even, zeg maar.
3: Ja.
4: En dan is het. Als je zegt van we doen 1500 maximaal. Ja, dan kan je terrein misschien wel wat kleiner worden. Maar je hebt nog steeds je podia nodig. Je hebt nog steeds je licht en geluid nodig. Je stroom nodig. Je wc's, alles. Dus het is slimmer om op te schalen. Maar dat kunnen wij met die kleine groep niet aan. Dat wilden wij ook niet. Dus het is, weet je, we hebben afgesloten met een prachtige editie. En dat is. Het is een prachtig slot, dat is het.
3: Ja. Ja. Nou snap ik, aan alles komt mijn eind. Maar in Hurt ook veel vaker. Hè? Er zijn meer festivals in de landen die met ditzelfde probleem worstelt.
4: Ja, die lopen allemaal tegen hetzelfde aan. En ene festival heeft misschien wat meer problemen met regelgeving. Wij hebben, en dat is bij ons geen issue. Wij hebben een goede relatie met de gemeente en de provincie. vergunning is altijd, wordt altijd geregeld. Dus dat is niet het probleem. Maar iedereen loopt tegen, ook tegen kosten aan.
1: Die kosten is.
4: Het is echt, als jij in 10 jaar tijd ziet wat er gebeurd is in kosten, en vooral vanuit corona. Ja, dat is echt bizar.
1: Ja.
4: Maar goed, dat moet wel ergens betaald worden.
1: Ja, precies.
4: En dan kun je wel zeggen van, wat maakt de entreeprijs nog weer duurder?
1: Je kunt zeggen, er wordt er niet, gaat er niet van. Want hoezo duurder? Het is hetzelfde spul allemaal nog.
4: Ja, ja, maar al die prijzen. Bier is in 3 jaar tijd is dat 25% duurder geworden. Ja. Dus ja, dat moet ergens van haar komen, zeg maar. Ja. Dus die brouwers zullen wel geld verdienen.
1: Ja, ik wil zeggen, de Martine wat aan verdienen.
4: Ja, ja. Ja. Ja, kijk, en lokale leveranciers, dat doen we dan wel. Wij doen bijna alle handel lokaal, zeg maar. Dus die verdienen ook een boterham, zeg maar. En wij hoeven niet een boterham te verdienen.
1: Nee.
4: Maar we wilden ook niet op een houtje moeten buiten.
1: Maar goed, het komt er dus eigenlijk op neer, Mike, dat het ook al verdienen er niks aan, is het gewoon een risico te groot om met vrijwilligers zo'n festival te draken. Daar komt het op neer.
4: Ja, daar komt het wel op neer. En vooral de organisaties, en dat is echt maar een heel klein clubje. We hebben allemaal een normale baan ernaast. Dus we hebben gewoon in deze periode hebben iedereen 2 fulltime banen, zeg maar. Ja, die druk en die stress en de energie en alles wat dat kost met een paar man. Ja. Dat weegt niet meer op tegen de risico's.
1: Precies, en jullie kijken ook met de ook altijd naar de weersomstandigheden. Maar als het slecht weer is, dan komt er sowieso geen ene.
4: Ja, ik ben echt sinds 3 jaar ben ik echt doosbenauwd van wind, zeg maar.
1: Ja.
4: We hebben al 3 keer dat onze boel omwaaid is. Dus ja, dus, ja daar word je natuurlijk ook niet vrolijk van. Ja.
1: Nou wordt het wel wat wisselvallig weer de komende dagen, heb ik mee laten vertellen. Maar komt weekend misschien het toch weer aangenaam te worden?
4: Ja, voor zaterdag lekker goed.
1: Ja.
4: Donderdag lekker nog heel slecht. Maar het Pitfest publiek is heel trouw. Dus die...
1: Die komt wel.
4: Die komt wel, ja.
1: Ja, in mijn jas, Jan. Ja, Wim, je hoort, het is jammer. Het was een fantastisch festival na al die jaren. Maar het is aflopen. Roots, Rips en Brews nog 1 weekend. En dan giet echt voor, letterlijk en figuurlijk, de stekker eruit.
0: Dankjewel, Albert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: begin van het grote succes was dat voor ABBA en dat met Waterloo.
1: Wie keuvelt hier?
0: 10 minuten voor 11 op deze maandag. Het is alweer de 1e juni, Marita.
2: Oh, we gaan dan weer hard, hè?
0: Alsjeblieft, och, hou op
2: man.
0: Met me. Hey, normaal gesproken dan moeten we even sport bespreken, maar er was geen sport dit weekend, dus niks gebeurd.
2: Nou,
0: maar we hebben allebei wel een leuk weekend gehad.
2: Heel leuk.
0: En jij bent naar Harry geweest.
2: Ik ben naar Harry geweest, naar Harry Styles.
0: Oh ja, Harry.
2: Harry Styles. In de arena afgelopen zaterdag. Nou, heb ik best wel een beetje geroepen van ik ga nooit meer naar de arena, want dat is zo'n badkuip.
0: Ja.
2: Maar het was heel goed.
3: Het was heel goed.
2: Het was heel goed.
3: Oh.
2: En sowieso, Harry Styles was fantastisch.
0: Ja,
2: geen valse noot komt uit die mond van die jongen.
0: Hij kan wel wat.
2: Hij kan ongelooflijk veel.
0: Hij kan dingen.
2: En een show, dat wil jij niet weten. Mm. Er werd gespeeld met licht. En het was echt, het was fantastisch.
0: Is het, is het redelijk donker gemaakt ook? Een beetje, tenminste, het plafond, het dak, zeg maar, die hangt wat doeken, geloof ik. Ik zag wat foto's
2: doeken
0: voorbij komen.
2: Ja, de hangen doeken, dat is natuurlijk ook met het geluid te maken, want het is inderdaad, normaal gesproken echo't het daarover daar in de arena.
0: Ja, was het concert van 3 weken geleden nog.
2: Ja, serieus. Zeg maar. En wij zaten vrij bovenin en daar heb je natuurlijk helemaal de pech dat je het heel erg hoort.
0: Dat je soms van links en rechts,
2: Maar dat was niet zo.
0: Okay.
2: Ja, de bas kwam een beetje hard aan, maar ja, dat weet je als je een beetje bovenin zit.
0: Ja.
2: Maar er waren inderdaad doeken opgehangen om het wat donkerder te maken en ook voor het geluid. En het was gewoon echt heel erg goed. Ja, en daar ben ik ook allemaal flauw van.
0: Ja.
2: Steeds lees je die concerten van Harry Styles, de helft is nog niet uitverkocht.
0: Mm.
2: Dat is echt onzin.
0: Onzin dus.
2: Natuurlijk, het is niet uitverkocht, maar het is voor 95% wel gewoon uitverkocht. Her en der een lege stoel.
0: En wat betreft gillende keukenmeiden?
2: Ja, dat is wel aan de hand. Hoorde op je zin. Ja, echt.
0: Ja, toch, hè?
2: Mijn zoon van 12 was mee. Het was zijn allereerste concert. Nou, is hij sowieso niet zo heel erg van de mensenmassa's, dus we hebben er wat aan gedaan.
0: Armio.
2: Maar die had inderdaad zijn oordopjes nodig. Want anders, die meiden, ja, nee, er zat er ook eentje voor hem keihard te gillen. En zijn zus deed het ook. Dus ja, nee, het was wel echt nodig.
0: Dan moet je wegfilteren dan.
2: Ja, ja. Maar jij hebt ook een leuk weekend gehad.
0: Zeker.
2: Want jij bent voor het eerst in een camper.
0: Ja, we gaan met de camper op vakantie en we hebben een proefweekend. En dat is hartstikke extreem goed bevallen.
2: Kijk.
0: Vrijdag weg, we zijn bij Loenen, zijn we gaan staan. Dat was wel grappig, want ik heb twee broers. Eén die is jonger, ja, nog wel één. Maar de twee die hebben allebei een caravan. Dus die stonden één links en ander rechts. En wij stonden er tussenin. Dus dat is een beetje sociale controle van alles en iedereen. Maar die hebben meer ervaring met kamperen, met dat soort dingen meer. Wel met de caravan, maar toch hoe een aircootje doet. En hoe je het water aansluiten en dat soort dingen meer. Dus het was hartstikke leuk.
2: Gezellig.
0: Ja, en wat mooi was, we hadden een neef en een nicht het weekend.
2: Oh ja.
0: En dat was voor de eerste keer met deze groep. Van mijn moeders kant wel eens gehad. Maar dit was dan van mijn vaders kant. En dit was leuk, want ik had sommige mensen ook al gewoon al 10 jaar niet gesproken of gezien.
2: Oh, dat is leuk. Dat is leuk.
0: Dus we hebben herinneringen opgehaald.
2: Dat was goed.
0: En alles. Ja. En we zijn bij het museum geweest. Krullermuller Museum.
2: Vond je ook mooi?
0: Ja. Maar er was een Van Gogh tentoonstelling. En er waren. Van Gogh, ik heb wel eens een keer Van Gogh gezien, maar nog nooit zoveel tegelijk. En wat ik dan mooi vind, je staat voor zo'n schilderij. En dan denk je, oké, maar Vincent van Gogh heeft dus exact ook voor dit schilderij ook gestaan. Dan met zijn penseeltje en te kijken van hoe er wat. En ja, dat vind ik mooi.
2: Ja, bijzonder is dat, hè?
0: Ja.
2: Absoluut. En jij hebt dus nu in een camper geslapen. Het is goed bevallen.
0: Ja.
2: En is het dan ook al zo dat jij samen met je vriendin dan al aan het kijken bent of je er zelf eentje moet kopen?
0: Er gaan wat geruchten.
2: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja. Ja, ik weet niet of het gaat gebeuren, maar dat zie je dan alweer.
2: Ah, spannend.
0: Ja, maar een mooie herinnering ophalen aan vroeger. Dat is gewoon prachtig mooi.
2: Ja.
0: We zijn gisteren nog even bezig fietsen in Loenen omgeving. En er is een ereveld, is daar. Dat is bij Margraat. Dan heb je ook zo'n ereveld van de oorlog. En Loenen heeft het ook.
2: Ja, heel indrukwekkend, hè?
0: Liggen 4000 mensen. Liggen daar. Verzetstrijders. Mensen die in Indië hebben gevochten. Of die met een zeemansgraf zijn omgekomen tijdens de oorlog. En jong en oud en van alles wat. En dan loop je daar rond. En dan ben je toch gewoon onder de indruk.
2: Ja, dan word je stil.
0: Ja.
2: En zeker als het er zoveel zijn. Als het er 4000 zijn, dan komt dat wel binnen.
0: Ja, klopt. En ik hoorde wel eens ook mensen, zeg maar, in mijn omgeving. Of op de social media. Die noemen zichzelf verzetstrijders. Ga daar een keer naartoe.
2: Ja.
0: En ga daar een keer kijken inderdaad hoe die mensen die zich opgeofferd hebben voor anderen ook, bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Er was een groep werd gefusilleerd en er waren 3 minderjarigen bij. En hun plekken werden ingenomen door 3 oudere mensen. Die hebben zich vrijwillig aangemeld.
2: Oh,
0: nou, dat soort dingen meer.
2: Ongelooflijk.
0: Dus, ja. Dus dat, ook weer heel mooi. Zo'n afsluiting van zo'n weekend, om dat ook een keer bij stil te staan.
2: Kijk, allebei dus een goed weekend gehad.
0: Waarvan acte. Dit is Toto en Africa.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn
4: handen... Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Szijjártó weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep.

0: over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Journaal.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
13: Met Wim Boer.

aantal hits, waaronder bijvoorbeeld de Rolls Royce Express, maar ook deze van Rolls Royce was de Best Love. Nog een uurtje koffie en keuvel. En natuurlijk straks in de tweede half uur gaan we even weer in gesprek met Sjoerd over 80 jaar regionaal omroep Noord-Nederland. En straks ga ik even bellen met Dennis Hendricks, want die doet komende zaterdag mee aan het Songfestival Drenthe. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: steeds voor de Rolling Stones. Natuurlijk ook door de Tour of Duty Painted Black was dit. Aankomende zaterdag, dan is zoiets de tweede editie van het Songfestival Drenthe, oftewel Pop in het Plat. En we belden deze week elke dag in met twee kandidaten. Anouk die deurde dan met rond kwart over twaalf. En ik dat trap de eerste nu af. En ik heb aan de telefoon Dennis Hendricks. Dennis, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een van de vaste waarden inmiddels al, want het is volgens mij de tweede keer dat je meedoet.
1: Ja, vorig jaar waren we er ook bij. En natuurlijk niet te vergeten, een paar jaar geleden natuurlijk ook al met het Translitisch Festival.
0: Ja, dus de derde keer in dit geval. Hey, het Songfestival Drenthe, hoe fiette jij dit dan? Je gaat met een paar mensen bij elkaar zitten, of heb jij al een liedje in gedachten waar je denkt van, nou, dit zult hier wel eens bij kunnen passen?
1: Maar in dit geval, we hebben nummers gegeven. Ik zal de titel maar direct prijs geven.
0: Ja, doe maar.
1: Nooit op. ik en de vrouwen, zeg maar, Thuis, wij voeden de kinderen echt al met, goh, als je wat wil bereiken in het leven, moet je nooit opgeven. Mm. Dat gaat over voetbal, over school, over fietsen, over lopen. Alles wat je moet leren in het leven, dat kunnen we op één manier bereiken. En dat is nooit opgeven. Dus ja, dat was eigenlijk voor mij een heel mooi voorzetje om daar een nummer over te schrijven en daar een tekst bij te bedenken.
0: Ja.
1: En de muziek bij te bedenken. En toen hebben we uiteindelijk met de band samengezeten. En is daar dit uitgekomen wat wij zaterdag mogen presenteren.
0: Werkt dat bij de kinderen ook voor jou zo? Want bij mij ging dat niet altijd goed. Maar tenminste, als ik ze wat vertel, ze lusten niet altijd naar mij.
1: Nou, lusten doen ze niet altijd. Maar goed, alles schiet met vallen opstaan. Hè?
0: Ja, daarom. Ze hoort wel, maar ze lusten niet. Hè?
1: Nee, precies. Dus ja, in ieder geval, dat is wel een mooie. Ik vind dat er in ieder geval een super tof nummer uitgekomen is. En, en ik hoop dat de mensen dat zaterdag natuurlijk ook vinden.
0: Je hebt inmiddels een mooie band om je heen verzameld. Je bent een prachtige mooie naar je weg inslaan. Dat gaat volgens mij redelijk goed, hè?
1: Ja, we hebben niks te klagen. Wij staan de hele zomerdeur, hebben wij wel wat optredens staan. En ik denk dat we nu in ons debuutjaar richting de 30, bijna 40 optredens gaan. Dan, dat denk ik dat we goed doen.
0: Ja, en het repertoire van jullie dan? Doe je covers of alleen maar eigen werk?
1: Ik probeer nu zoveel mogelijk eigen werk erin te verwerken. Mm-hmm. Er liggen ook wat nummers klaar, wat wel al opgenomen is, maar nog niet uit is. Maar dat spelen we live al wel. Ja. Voor de rest vullen we dat een beetje aan met country covers. En dat varieert, zeg maar, van het bekende werk van Johnny Cash tot minder bekend werk van onder andere Drake Milliken, wat misschien wel minder bekend is voor de meesten.
0: Oké, maar goed, maar onze social media en websites is ook weer allemaal wel goed te volgen wat dat betreft. Maar eerst aankomend zaterdag, en wat ik begrepen heb, het nummer is al opnemen. Je hebt volgens mij ook de clip opnemen in dit geval.
1: Ja, we hebben de clip opgenomen met Atlas Theater in Emmen. Hmm. Hebben ze een hele mooie setting namens RTV Drenthe aan staan neergezet. En alle 10 deelnemers hebben daar een clip op opgenomen. En die worden aanstaande zaterdag allemaal iets van.
0: Ja.
1: En dan komt daar uiteindelijk een winnaar uit.
0: En wat denk je, 3 keer scheepsrecht?
1: Dan ga ik min of meer naar. Ik ga er van u van niet zeggen, maar dat zal er wel mooi zijn.
0: Goed, vorig jaar natuurlijk Koffiemissie 2. Dat was een ballet. En in dit geval, je zegt geef nooit op. We gaan het nummer niet helemaal spelen. Ik heb 15 seconden heb ik klaarzet. Dus dan moet het echt even doen. Dus dan heb de luisteraars een klein idee.

0: En dat was hem alweer, uiteindelijk. Die 14 seconden, die ben ik zo weer voorbij natuurlijk. Het is geen ballad worden, hè?
1: Nee, het is echt een beetje een country feel liedje, zeg maar. Ik ben natuurlijk zelf helemaal gek van country. En ja, in het dialect, ik denk dat het en vernieuwend is, omdat bijna niemand dat nog doet. Echt country, zeg maar, in het dialect.
0: Ja.
1: Dus op die manier proberen we ook een beetje weg te blijven van het makkelijke drie akkoorden rock and roll, zeg maar.
0: Mm.
1: En ondanks dat hier maar drie akkoorden is, en trouwens, moet ik ook eerlijk weten.
0: Heb jij, Dennis, ook enig idee wat de andere kandidaten allemaal doet? Heb je het dan een beetje gevolgd, of...
1: Nou ja, je probeert natuurlijk links en rechts een beetje op te vangen, zeg maar, voor wat ook stiekem even mee om de hoek te kijken in het Atlas Theater. Maar dat was wel zo afgeschermd dat wij, we weten van elkaar niet wat we aan het doen zijn, zeg maar.
0: Oké.
1: Ik denk dat dat misschien ook wel een mooie is van het concept. Ik bedoel, met het Dresden Liedjes Festival had je natuurlijk een aanloop en dan was het altijd, werd er altijd wel van de fun al een beetje bekend.
0: Ja.
1: Wie wat deed, zeg maar.
0: En dan niet.
1: Nummers volgens mij dan. Nee, maar nu helemaal niet. Dat vind ik juist misschien wat allermooiste aan het nieuwe concept, zeg maar. Dat, tot en met zaterdag weet eigenlijk niemand van elkaar wat we ingezonden hebben.
0: Oké. Okay,
1: nou, behalve dan misschien die 15 seconden.
0: Dan kan ik nou in ieder geval dat wel vertellen, dat je dus deze week niet om 11:15 en om 11:15 naar Radio Drenthe moet luisteren. Want dan hoor je steeds fragmentjes van 15 seconden van jouw concurrenten, moet zeggen. De andere mensen, de kandidaat die ook mee doet. Dus dan moet je de radio in muur zetten, maar verder moet je gewoon deur luisteren.
1: Ja, nee, dat komt goed. Dat is bij mij dagelijks anders.
0: Mooi zo. Hé, hey, bedankt. Succes en toi te toi voor aankomende zaterdag. En we spreken elkaar dan.
1: Ja, hopelijk spreken we elkaar zondag, want dat is een goede dag.
0: Oh ja.

Zaterdag dus het Songfestival Drenthe. Hier ook te zien natuurlijk vanaf 8:30 op TV Drenthe. En net spraken we even met een van de kandidaten. Dennis Hendricks is dat. Straks hoor je Daryl Hall en John Oates met Adult Education. Gevolgd natuurlijk door reclame en het nieuws met Marita. Maar eerst is hier Lisa de Graaf. Maybe it was love.

0: juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Het is 1 minuut over 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
3: Goedemorgen. 6 zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich op 12 juni verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle. Ze worden ervan beschuldigd het beroepsgeheim te hebben geschonden in een zaak rond een voormalige verpleegkundige. De kwestie hangt samen met een onderzoek dat begin 2023 werd gestart nadat het Wilhelmina ziekenhuis Assen aangifte tegen de verpleegkundige had gedaan. Het ziekenhuis bracht hem in verband met de dood van ongeveer 20 coronapatiënten. De voormalige verpleegkundige heeft de beschuldigingen steeds ontkend. De provincie gaat in de maand juni werkzaamheden uitvoeren aan de N34, de N381 en de N391. De bermen worden gemaaid, maar ook de wegen en viaducten worden onderhouden en schoongemaakt. Borden langs de weg geven de omleidingsroutes in deze periodes aan. De werkzaamheden vinden vooral 's nachts plaats en duren per traject niet langer dan een dag. En op onze website zie je een overzicht wanneer welke wegen worden aangepakt. De Drentse boermarken willen zich meer mengen in het debat over stikstof, natuur, water en de toekomst van het platteland. Volgens voorzitter Johan Moes wordt het gesprek namelijk te eenzijdig gevoerd. En dat heeft volgens hem gevolgen voor de boerenbedrijven, maar ook voor de sociale samenhang van een boerendorp.
4: Wij maken ons echt zorgen om het landschap. Want als al die plannen doorgaan, dan krijgen we een verarming van het landschap en het vooral ook sociaal-economisch zijn de gevolgen groot. Want de boeren zijn de stille krachten op het platteland. Er zijn veel bedrijven van afhankelijk. Boeren onderhouden veel, groot gedeelte van Drenthe. En als boeren verdwijnen, dan verdwijnen ook de boermarkt. En dan, daarmee verdwijnt de cohesie op het Drentse platteland. En daar maken we ons grote zorgen om.
3: En daarom is Moes van plan om bij de provincie Drenthe aan de bel te trekken en willen ze samenwerken met andere landbouworganisaties. Ja, en schrik niet, over een klein half uurtje is het zover. Dan is er een landelijke test met een NL-alert op je telefoon. Op het moment dat er geoefend wordt met de luchtalarmen gaat er dus ook een melding naar je telefoon. Die test gebeurt 2 keer per jaar, namelijk vandaag op 1 juni en ook op 1 december. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer nieuws is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
2: Dankjewel, Marita. Als die nieuws dan met het weer.
5: Een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden deze morgen, maar het blijft wel droog en de temperatuur gaat vrij snel omhoog. Vanmiddag bereiken we 22 tot in het zuiden wel 24 graden. Er waait een zwakke zuidwestelijke wind bij. Wel wordt het vanmiddag aanmerkelijk bewolkter.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
7: Thanks.
6: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op Sunweb.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: plaatje uit de periode van de glamrock. Deze band de suite, dat met Funny Funny.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: dit jaar maken we natuurlijk als regionale omroep RTV Drenthe al voor het 80ste jaar radio en televisie voor iedereen in Drenthe. Altijd in de buurt. En als het nodig is, staan we ook nog eens een keer als omroepmedewerkers klaar om in actie te komen. Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor bijvoorbeeld slachtoffers van grote internationale rampen. Sjoerd Loijga, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Vandaag dus aandacht voor een aantal van die bijzondere acties die we ooit in het verleden hebben gevoerd. Wat heb je zoal meegebracht?
1: Ja, allemaal fragmenten van de acties om geld in te zamelen of om directe hulp te bieden. Zoals in de vorm van het inzamelen van goederen tijdens de jaarlijkse actie rond de voedselbank. Daarmee begint RTV Drenthe in december 2013. Het hoofddoel: geld en houdbare producten inzamelen voor, let wel, duizenden Drentse inwoners die gewoon afhankelijk zijn van deze hulp. Hier een fragment van de start van de actieweek in december 2016.

0: Samen voor de Voedselbank.
1: Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe serie Samen voor de Voedselbank. De komende 10 dagen trekken Margriet van Akker en ik de provincie door om zoveel mogelijk spullen in te zamelen voor de voedselbank in onze provincie. Want Harry, dat is nog steeds nodig.
2: Het is inderdaad steeds nodig nog.
1: Hoeveel mensen in onze provincie zijn er eigenlijk van afhankelijk?
2: Het zijn een kleine 4000 monden.
1: We zijn hier vanochtend op de Theo Thijssen, OBS Theo Thijssen in Assen. En dat zijn de eerste scholen die mee gaan doen, de eerste school die mee gaat doen. Jongens, zijn jullie er klaar voor?
3: Ja!
1: Dan gaan we de officiële aftrap doen. 3, 2, 1, go!
4: Bij Albert Heijn in Pelo worden flinke checks aangeboden.
5: Nou, als supermarkt doen wij ook wat, want dat had ik vanmiddag beloofd. Dus bij deze, voor de voedselbankactie. Fantastisch.
1: Nou, geen verkeerde opbrengst, dacht ik, voor zo'n eerste dag.
6: Nou, dag 1 en karren vol. Misschien daar nog een enorme bult wat we in Begerijd hebben hier in de
1: morgen. Mekkel. Dan zit jij met Roelof Klinkhamer, geloof ik, hè?
7: Jawel. Wie is dat dan? Ja, wie is dat dan?
1: En smiddag zitten we bij de Jumbo in Emmen aan de
6: Beerdingenstraat.
1: En mocht u nou niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, kijk even op de website rtvdrenthe.nl/voedselbank. Want
6: dan heb je een virtuele voedselbank en vanuit de luie stoel kun je gewoon op knop drukken en doneren.
1: Hoi.
6: Doen!
1: Hoi.
6: Morgen!
8: Margriet Benak en volgens mij Frits Emmelkamp samen op 6 december 2016. Ja, de start van die actieweek. Verslaggevers die trekken dus dan de provincie in om aandacht te vragen voor de actie en allerlei lokale initiatieven natuurlijk te belichten.
9: Ja, het past ook zo fijn bij het decembergevoel, zoals het wel eens genoemd wordt. Een maand waarin we vaak wel iets extra's voor onze medemens willen doen. Ja, soms hebben we ook gewoon geen keuze. Bijvoorbeeld op 22 december in 1993, als de Maas in Limburg buiten zijn oevers treedt. Ja, dan is er direct actie nodig. Iedereen herinnert zich toch wel die beelden. De kerkdorpen, Itteren, Borg, Haren, helemaal onder water. In Hogeveen ontstaat direct een plan voor een grote actie. Limburg dreugen.
10: Help Limburg,

0: Hollands, Arie Ribbens en de Jazzpolitie. Kaarten bij de plaatselijke VVV voor een tientje. Dus kom naar de Mauritshal in Hogeveen maandag 24 januari om 8 uur 's avonds en help Limburg er weer bovenop.
1: En Radio TV, want Radio Drenthe, televisie hadden we toen nog niet. Die besteden dus uitgebreid aandacht aan die actie en ook aan het benefietconcert.
2: Ja, we zijn het concert bijna in zijn geheel uit. Het levert vooral heel veel muzikale samenwerking op. Artiesten die nog nooit met elkaar gezongen hebben, die een duet gaan doen. Ja, en ook landelijk krijgt het aandacht. De DJ Frits Spits zet zijn schouder nog onder. Ja, de inwoners van Limburg zijn dolblij en maken op deze manier kennis met de Drentse Nabberhulp.
1: Mooi. Nou, januari, dat blijkt trouwens ook wel een maand van rampspoed te zijn uiteindelijk. Natuurlijk ook al eerder in geschiedenis. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de watersnood van 1953. Enorme ramp die voltrekt zich in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953.
2: Ja, vooral de provincie Zeeland, West-Brabant worden daarbij zwaar getroffen. Maar de Drentse boeren, ze komen in actie. Hier een fragment uit het bekende Polygoonjournaal.
3: In Breda zijn een paar veewagens uit Drenthe komen binnenrijden die een groot aantal varkens en biggen vervoerden. Een geschenk van de Drentse boeren aan de landarbeiders in de getroffen streken van West-Brabant die hun vee tijdens de ramp hadden verloren. Voor de landarbeiders betekent de geschenkzending uit Drenthe een eerste stap op de weg naar het herstel van de doorgaans kleine veestapel die zij bezaten. De Drentse boeren hebben hiermee blijk gegeven van hun solidariteit met de getroffenen.
2: Ja. Het bleef er trouwens niet bij. Een grote inzamelingsactie, onder andere via toen nog de regionale Omroep Noord en de provincie Drenthe, levert het kleinste dorp van Noord-Beveland, Geersdijk, nog veel meer op dan alleen maar varkens. De collega's van TV Drenthe gaan een paar jaar geleden op onderzoek uit en ontdekken in dat dorpje Geersdijk een dorpshuis met een opvallende naam.
4: Ja, het Drentehuis is eigenlijk het gevolg van de ramp. In 1953 heeft het natuurlijk ook hier de ramp toch wel behoorlijk wat gedaan. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. En de provincie Drenthe die dacht, nou, wij vinden het wel leuk om Geersdijk wat te doen. Dus het Drentehuis is eigenlijk geschonken van de provincie Drenthe. In 1959 zijn ze begonnen met de bouw en in 1960 is het geopend.
1: Het Drentehuis, dat is op Noord-Beveland in het dorp Geersdijk. Door Drenthe geschonken en nog steeds volop in gebruik natuurlijk. Nog meer watersnood, in dit geval op tweede kerstdag 2004. 21 jaar geleden slaat het noodlot toe voor miljoenen mensen. Een dodelijke tsunami die treft grote delen van Azië.
2: In recordtijd moet er een grote landelijke inzamelingsactie worden georganiseerd. Ook in Assen heeft bij de omroep niemand een rustige jaarwisseling, weet ik nog uit eigen ervaring. Het is alle hens aan dek. Besloten wordt om op donderdag 6 januari 2005... samen met de provincie Drenthe een complete actiedag te organiseren. Drenthe voor Azië en allemaal voor Giro
5: 555. Drenthe voor Azië.
6: Nimmer heeft een jaar zo'n gruwelijk slot gekregen als het jaar 2004. Menselijk leed, ver weg en toch zo dichtbij.
7: Morgen, donderdag 6 januari. 555, Drenthe voor Azië. De hulpactie van de provincie en RTV Drenthe voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië. Van 9 tot 6, live op Radio Drenthe en 's avonds een terugblik op TV Drenthe. 555, Drenthe voor Azië.
6: Daar hebben wij in Drenthe een goed woord voor. Naberschap. Dat naberschap zou ik nieuw leven willen inblazen.
5: RTV Drenthe, help Azië. Giro 555.
7: De commandant van de brandweer in Coevorden, Ruud Hulscher, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Wat heeft de brand in Coevorden gedaan?
8: We hebben besloten met de hele vrijwillige brandweer van de gemeente Coevorden om de oefenvoering van deze week over te maken naar Giro 555.
7: En om wat voor bedrag gaat het dan?
8: Dat gaat om een bedrag van ruim 3100 euro.
9: 555. Drenthe voor Azië.
10: Jan Mulder van energieleverancier Rendo.
11: Ik zal het erbij houden, dat is een bedrag van 5555 euro en 55 cent.
7: Drie meisjes en een jongen, allemaal met 555. Jullie hebben zelfs de overschrijving van de postbank meegebracht. Oh, dat is wel een heel groot bedrag. Ja. Dat durf ik niet voor te lezen, zeg het snel. Wat is het?
12: 1178 euro en 82 cent.
13: En we geven aan wie. Je hart.
9: en geef ze drie vier. En als laatste in dit geval een fragment van zanger Egbert Meijers met een speciale actielied. Drenthe, nou, die steunt de actie massaal en het aantreden van RTV Drenthe is in een emotionele verzamelplek voor alle gullegevers. En je verzint er niet. Een paar jaar later gaat het weer rond de jaarwisseling mis en is er aanleiding om opnieuw in actie te komen.
2: Alweer, 1 januari, in de namiddag van dinsdag 12 januari 2010... wordt Haiti door een zware aardbeving getroffen. Op 22 januari 2010 slaan de Nederlandse omroepen de handen ineen voor het zwaar getroffen land. Ja, RTV Drenthe doet natuurlijk mee.
9: Meer dan 70.000 doden. 100.000 daklozen. Haiti heeft u nodig. Drenthe helpt. Vandaag de hele dag op Radio en TV Drenthe. Drenthe helpt Haiti.
2: Ja, tijdens die speciale uitzending Drenthe helpt Haiti komen opnieuw heel veel gasten en artiesten naar onze studio aan de Bijlenstraat. In totaal brengt die actiedag alleen in Drenthe het enorme bedrag van 1 miljoen 50.000 euro op.
1: Zo. Geweldig en zoveel mee te maken en ook een steentje kunnen bijdragen natuurlijk. De omroep die zet zich ook op andere momenten en niet alleen bij natuurrampen natuurlijk voor een goede doel in, hè?
2: We hebben bijvoorbeeld 2011 voor de stichting Mont Ventoux met de slogan Groot Verzet Tegen Kanker. RTV Drenthe vraagt die hele zomer aandacht voor het werk van die stichting. In bijvoorbeeld de programma's van De Trektocht, De Fiets, Vierdaagse. Ja, hoogtepunt van de actie is als een grote live-uitzending vanuit Hartje Meppel. Van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds stroomt daar het geld binnen via donaties, sms'jes, verzoekjes, een veiling en acties die door mensen gewoon zelf zijn verzonden en opgezet. De opbrengst die overtreft alle verwachtingen.
9: Groot Verzet Tegen Kanker.
12: Studio Mont Ventoux.
9: Vanaf de Groenmarkt in Hartje Meppel.
12: Radio Drenthe.
13: Kiekers. Kunt zien, jongens. Hou maar op. 111.211 euro. En 72 cent.
1: Een duidelijk zeer enthousiaste presentator Albert Oosterhuis op 4 augustus 2011. Mooie fragmenten, allemaal naar aanleiding van toch niet minder bijzondere en extreme gebeurtenissen. De regionale omroep die was en is altijd paraat om een helpende hand te bieden. Hè?
2: Ja, ook dat altijd in de buurt. Ik heb van jou net begrepen dat ook Alp du 6 binnenkort weer aandacht krijgt. Hè?
1: Ja, klopt. Komende donderdag. En jaarlijks is dat natuurlijk ook een evenement waar wij niet live vanaf uitzenden. Maar wij zenden het wel live uit hier op TV Drenthe. Dus de beelden van de mensen die daar dan de Alp du 6 op gaan, die komen ook bij ons op televisie voorbij.
2: Ja, heel mooi.
1: Mooi zo. Sjoerd, dankjewel. Ik ben benieuwd naar wat je volgende week mee aankomt. En dan spreken we elkaar ongetwijfeld weer.
2: Ik kan alvast verraden dat we op de fiets gaan volgende week.
1: Kijk eens, ik zet het stalen ros alvast klaar. Hey, hoi.
14: Hoi.
1: Dave D, Dozy, Bicky, Mickey, Nick en Titch. En Michiel Dele, buurt ook nog een keer meegenomen. The Legend of Xanadu.

0: mij betreft hadden ze ook gewoon Dave D en de rest van kunnen maken. Maar het is dus officieel Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch.
1: Nou,
0: hebben ze allemaal gehad volgens mij.
1: Hebben we de hele club weer bij elkaar.
0: The Legend of Xanadu. Marita?
1: Ja?
0: Het is alweer klaar.
1: Oh, dan gaat het toch snel, hè?
0: Ongelooflijk. Ja. Maar het is ook de enige keer deze week, hè, dat we hier samen zitten.
1: Ik heb hierna een weekje vakantie.
0: Het huilen kan beginnen. Mooi zo. Ik ben er morgenochtend 9 uur alweer.
1: Ah, leuk.
0: Tot dan. Tot slot, Karen Young en Hotshot. Maak er nog een mooie dag van. Hoi.

0: Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Dit is Radio A.N. Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 12 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo.

0: Radio Drenthe.
1: Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, 2 bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: ze hebben dit liedje meerdere keren nog weer opnieuw opgenomen. Hier in een hele hippe mixversie. Maar ook 10 jaar geleden nog weer met een speciale videoclip erbij. Los Bravos was dit.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: En Black is Black. Goedemiddag en wat fijn dat je luistert. En Sebas, wat fijn dat jij er ook weer bent.
3: Goedemiddag, Anouk.
0: Je schrok je net een hoedje.
3: Ja, de hele tijd heb ik gehoord, let op om 12 uur, let op om 12 uur. Ja. En toch schrok ik ervan, ja.
0: Ja, dan gaat hier aan alle kanten gaan de alarmbellen af en dan gaat die telefoon loeien. En dan, maar het is wel een goed teken dat je wel gealarmeerd bent, hè?
3: Ja,
0: dat het werkt.
3: Precies, dat is fijn om te weten.
0: Ja, vorige keer, kan ik me herinneren, waren de gebieden in Drenthe die geen melding kregen. Dus als er mensen nu luisteren en niks hebben gehad, app of bel ons even.
3: Ja.
0: Dan kunnen we er eens even induiken. Maar wij zijn goed begonnen om 12 uur met een groot alarm. Jij houdt al het nieuws in de gaten en praat ons bij. Waar ga je het zo meteen over?

0: voor hebben om 12:30.
1: Beschuit met muisjes bij Wildlands in Emmen.
0: Ja. Wat leuk. Wat is er geboren?
1: Dat hoort de luisteraar om 12:30, Anouk.
0: Nee, ga je me niks vertellen? Roze of blauw?
1: Blauw.
0: Blauw?
1: Ja.
0: Oké, oh, leuk. Ik krijg ook weer blauwe muisjes in
1: leuk.
0: November.
1: Ja. Wauw.
0: Dat hoor je dan 12:30. Wat gaan we verder nog meer allemaal doen? Nou, ik ga natuurlijk contact zoeken met Aldert. Aldert is op Tjak. En Aldert gaat ons vertellen waarom er zoveel mensen in de gemeente Noorderveld een boek lezen deze dagen. We gaan je voorstellen aan artiesten van het Songfestival Drenthe. Dat zit eraan te komen. Komende zaterdag dan is het zover. 10 artiesten doen er mee. En wij stellen elke dag artiesten aan je voor. En kunnen ook, ja, het is maar heel kort, hè, maar wel even een klein stukje van het ingezonden liedje laten horen. Wat gaan we verder nog allemaal doen? Oh, het is natuurlijk maandag. En op maandag duiken we altijd in een hobby. En vandaag een hele bijzondere, namelijk kaas maken. Dat ga je gewoon ook thuis te kunnen doen. Dan ga je meer over horen rond 3:15. En Gieten is op zoek naar bakkers. Hoor je ook meer over. Klompen zijn ook nog te winnen. Man, we hebben uren tekort. Zal ik even naar de baas nog een uur erbij vragen? Want ik weet niet of we dit wel redden. Want ik heb ook heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Zometeen René Vroken, maar eerst eentje van Leo Moorman.

0: love grows where my rosemary goes. Komende zaterdag is het zover. Het Songfestival Drenthe Pop in het Plat. 10 artiesten met een eigen liedje. Die strijden voor de winst. Vorig jaar wonnen de Broers de Roo met dit liedje. Moet ik hem er wel even bij pakken. Nou, is in één keer gevlogen natuurlijk. Deze bedoel ik. In een olde jetta. Een olde jetta. Ja, olde jetta. Maar ja, wat wordt het winnend liedje dit jaar? Wij stellen alle 10 deelnemers deze week aan je voor. Even korte fragmenten van de liedjes kunnen we laten horen. Maar ja, ze zijn echt heel kort hoor. Wim die liet vanochtend in de uitzending horen wat Dennis Hendricks heeft gemaakt. En ik heb hier nu klaarstaan de inzending van Jos Hassing. Jos, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Anouk.
0: Zal ik hem er meteen maar in gooien, Jos?
2: Ik ben benieuwd.
0: Komt-ie aan.

0: En dat was 15 seconden. Meer mag ik niet laten horen. Oh, wat kort is dat dan. Maar Jos, we hebben een indruk. Wat hoor ik hier? Een heel orkest, of niet?
1: Ja. Ja, ik heb nou, dit nummer geschreven al een tijdje terug. En toen was er alleen pianobegeleiding. Ik dacht, voor dit gebeuren wil ik graag iets groter. Dus heb ik een mooie muziekband laten maken van compleet orkest.
0: Ja. Ja, heel vol klinkt het. Kan je wat zeggen over het lied?
1: Het lied heb ik origineel geschreven voor een musical Een Ander Achterhuis. En dat was een liefdesduet tussen twee. En ik vond dit nummer eigenlijk zo mooi om in te zenden hiervoor. Dat ik dacht, ik heb een beetje de tekst een beetje veranderd. En natuurlijk in het Drents gemaakt. En een beetje naar mijn eigen persoonlijk persoontje vergeschreven, zeg maar. En ik dacht, dit moet hem gaan worden dit jaar. Dus geprobeerd. En ik mag meedoen.
0: En waar gaat hij over dan? Vertel.
1: Het is een liefdeslied voor iemand, zeg maar, die de liefde niet erkende. En toen de persoon leerde kennen. En toen de echte liefde ervaarde. En toen dacht van, ja, maar dit gevoel, dat mag nooit meer verloren gaan. Dat wil ik vasthouden tot aan het eind.
0: Ja, nooit meer andere gevoels. Want zo heet hij dan ook, hè? Hé, hey, maar heb ik nou gelezen dat jij dit lied hebt bedacht in bad?
1: Ja.
0: Wat doe jij in bad? Hoe werkt dat?
1: Nou ja, dit dus. Nee, dan weet je, als je in bad komt, kom je helemaal tot rust. De mensen, ik kom tot rust.
0: Ja.
1: En dan ga je vandaag naar alle kanten op. Ik was met deze musical aan het schrijven. En toen dacht ik, er moet nog een liefdesduetje komen. En toen ging ik een stukje terug naar mijn eigen ervaring toen ik mijn man leerde kennen.
0: Ja.
1: En wat ik toen voelde, dacht ik, ja, maar dit is een gevoel dat wil ik nooit meer los laten gaan. Dat is gelukkig al na 44 jaar nog steeds zo.
0: Ja.
1: En dan komt die inspiratie en de muziek en de tekst komt dan vanzelf.
0: Ja, maar hij is dus al een keer gebracht door twee anderen in duetvorm en in het Nederlands dan. Heb je die ook op de hoogte gebracht dat je dit lied hebt gebruikt en dat je het zelf anders gaat doen in Drents?
1: Een van die weet het al. Ja. En de ander die komt hopelijk zaterdag achter.
0: Hoe reageerde die ene? Vond hij het mooi?
1: Die vond het fantastisch. Want ze is gelijk, ik heb er een vocal backing bij. Ja. En zij is gelijk een van mijn vocal backing zangeressen. Kan je zaterdag avond zien met de Dreads? Dat is de originele zangeres.
0: Oh, wat mooi.
1: Van het nummer uit dit stuk.
0: Ja. En je man staat ook in het achtergrondkoor mee te zingen, hè?
1: Yes.
0: Ja, wat mooi om dat met z'n beiden te doen, Jos.
1: Ja, absoluut wel. Nou ja, hij zingt gewoon ook hartstikke fantastisch. Dus waarom zou je er geen gebruik van maken?
0: Ja, in het dagelijks leven runnen jullie ook samen een kapsalon in Odoorn, hè? Maar als ik jou nou op de man afvraag, of iemand anders. En die vraag van, want je loopt al zo lang mee, ook in het artiestenwereldje. Dan kaart hij het al even aan, musicals, maar je acteert ook zelf en je schrijft stukken. En nou ja, je doet zoveel en al zo lang ook in dat wereldje. Wat zeg je dan wat je bent?
1: Nou, gewoon een mens die allerlei dingen doet wat hij leuk vindt.
0: Nee, maar mensen vragen altijd naar je beroep. Wat doe jij dan? Wat ben jij dan?
1: Ja, ik ben kapper, want professioneel gezien ben ik kapper.
0: Ja.
1: Maar ja, je werkt gemiddeld 8 uur per dag, je hebt 16 uur over. Daar slaap je gemiddeld 6 uur van. Dan heb je nog 6, 8 uur heb je over. Nou, dan kun je 6 uur, 8 uur kun je op de bank zitten, televisie kijken. Of je kan andere leuke dingen doen. En daar kies ik voor.
0: Ja, en dan ga je tekst schrijven en dan ga je
1: tekst
0: zingen.
1: Schrijven.
0: En ja, dan ga je allemaal dingen
1: dit
0: doen. En waar word je het meest blij van, Jos?
1: Zingen.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, toch wel.
0: Ach, man.
1: Ja.
0: Komen de zaterdag?
1: Ja, maar ik denk gewoon.
0: Ja? Nee, zeg maar.
1: Nee, het is gewoon de combinatie van. In de salonwerking is hartstikke mooi. Dan is een oud vrouwtje permanent zetten. En na die tijd een jonge meid een koepselij of een jonge vent een prachtige. Weet ik veel wat maken. Dat is mooi. En dan is dat gebeurd. Dan ga je met muziek bezig. En dan ga je met schrijven bezig. Ik ben nou weer met nieuwe productie bezig. Het schrijven alleen is al fantastisch om te doen.
0: Ja.
1: Gewoon leuke dingen doen.
0: Ja. En dan zeggen we in het goed Drents, best of both worlds. Heb jij te pakken?
1: Ja, zoiets. Ik hoop het.
0: Komende zaterdag gaan we jullie zien dus. En horen op de TV Drenthe. Want het liedje is eerder opgenomen in het Atlas Theater in Emmen. Heb je het zelf alweer helemaal teruggezien en gehoord of niet?
1: Nee.
0: Ach,
1: ik heb wat fotootjes gezien. Ja, best wel. Maar We stonden er in één tape goed op, zei de regisseur. Dus dat was al hartstikke goed. En een goed stel mensen heb ik om mij heen. En de groep van jullie was ook fantastisch om mee te werken. Dus dan, ja, hartstikke leuk. Alleen maar hartstikke leuk.
0: Mooi. We gaan het zien. Komende zaterdag ben jij in ieder geval, of jullie hier, live aanwezig in het atrium. Want dan gaan we alle 10 kandidaten bewonderen. En dan hebben we een hele uitzending hier vanuit de studio's van RTV Drenthe. Jos, dank je wel. Heel veel succes, maar ook vooral heel veel plezier. En groetjes aan iedereen om je heen.
1: Gaan we doen. Dank je wel.

René Vroker en Are You Ready for Loving Me? Zometeen praat Sebastian Meijwaardje bij over het nieuws uit de provincie. Ja, hij kaart het net al aan, hè? Geboortenieuws bij Wildland, beschuit met muisjes. Maar hij wilde nog niet zeggen wat voor heugdig nieuws het was specifiek. Nou, hoor je zometeen na Denise Williams.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: 12:30 is het, exact gewoon. Het laatste nieuws uit Drenthe, Sebastiaan Meijwaard.
6: Goedemiddag. 6 zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich op 12 juni verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle. Zij worden ervan beschuldigd het beroepsgeheim te hebben geschonden in de zaak rond een voormalig verpleegkundige. De kwestie hangt samen met een onderzoek dat begin 2023 werd gestart nadat het Wilhelmina ziekenhuis Assen aangifte tegen de verpleegkundige had gedaan. Het ziekenhuis bracht hem in verband met de dood van ongeveer 20 coronapatiënten. De voormalig verpleegkundige heeft dit altijd ontkend. De Drentse boer Marken willen zich meer mengen in het debat over stikstof, natuur, water en de toekomst van het platteland. Volgens voorzitter Johan Moes wordt het gesprek namelijk te eenzijdig gevoerd en dat heeft volgens hem gevolgen voor de boerenbedrijven, maar ook voor de sociale samenhang van een boerendorp.
7: Wij maken ons echt zorgen om het landschap. Want als al die plannen doorgaan, dan krijgen we een verarming van het landschap. En het vooral ook sociaal-economisch zijn de gevolgen groot. Want de boeren zijn de stille kracht op het platteland. Er zijn veel bedrijven van afhankelijk. Boeren onderhouden veel, groot gedeelte van Drenthe. En als boeren verdwijnen, dan verdwijnen ook de boermarkt. En dan, daarmee verdwijnt de cohesie op het Drentse platteland. En daar maken we ons grote zorgen om.
6: En daarom is Moes van plan om bij de provincie Drenthe aan de bel te trekken en willen ze samenwerken met andere landbouworganisaties. Een 51-jarige man uit Gieten wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het verkrachten van een asielzoeker tijdens zijn werkzaamheden als teamleider bij vluchtelingenwerk. Volgens het OM zou de vermeende verkrachting hebben plaatsgevonden tussen juni 2022 en november 2023 in Stadskanaal. De verdachte ontkent de beschuldigingen. Omdat hij niet bij de rechtszaak verscheen, besloot de rechter de inhoudelijke behandeling uit te stellen. En in Wildlands Adventure Zoo Emmen loopt sinds vorige week een opvallende nieuwkomer rond. In de giraffenstal werd donderdag in alle vroegte een gezonde noordelijke giraf geboren. Het mannetje kreeg de naam Kenji, wat letterlijk zoon na 3 dochters betekent. Voor moeder Ayana is het haar 4e jong, maar voor Hengst Nuka is het zijn eerste nakomeling. Volgens de dierentuin gaat het goed met zowel moeder als de jonge giraf. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
5: Sebastiaan, dankjewel. Gaan we naar het weer. Even kijken wat dat gaat doen. Hans Nienhuis, die weet het onder andere. Goedemiddag, Hans.
8: Mooi, Anouk. Goedemiddag.
5: Nou, wat gaat het worden?
8: Ja, het is een beetje wisselend beeld nu in onze provincie. Dan is er weer wat zon, dan een veldje met bewolking en de temperatuur neemt ondertussen wel gestadig aan toe. Het is al 21 graden in heel Drenthe. En we gaan naar 22, 23 in de kop en wel 24 in het zuiden van Drenthe. Dus ondanks die bewolking wordt het toch een best mooie dag vandaag.
5: Mooi. En dat houdt ook aan?
8: Nou, het blijft er wel droog bij vandaag. En de bewolking blijft vanavond ook aanwezig. Wordt zelfs nog wat dichter. En die gaat voorkomen dat het uitstraalt vannacht. Dus er komt wel een hele milde nacht aan. 13, 14 graden. Koeler wordt het niet. Dus een plaknacht wil ik er nog niet van maken. Maar het is, ik zou het raam wel even openzetten. Anders wordt het wel heel warm binnen. Dus wat dat betreft is het vandaag wel heel prettig weer. Maar het gaat wel veranderen. We kijken momenteel tegen een redelijk stabiele luchtsoort aan. Je ziet wel stapelwolken groeien nu, maar die groeien niet door. Maar dat gaat morgen dus veranderen. De wind gaat draaien, die gaat richting het zuiden. En daar komt onstabiele lucht vandaan. Morgenochtend dan is het eerst een mix van zon en bewolking. Vrij veel wolken. Ik denk dat de zon het wel wat moeilijker had dan deze ochtend. Of heeft, moet ik zeggen, want het is natuurlijk nog toekomst. Maar die zuidelijke wind die voert heel onstabiele lucht aan. En morgenmiddag, eigenlijk al aan het einde van de ochtend, zien we wat buiengebieden onze kant op komen. Dat zijn eerst nog wat van die pruttels. Er valt wat regen uit, geen onweer erop, niks bijzonders nog. Maar ze bevochtigen wel de grond. En morgenmiddag, halverwege de middag ongeveer, Vanaf een uur of 3-4 tot aan het avondeten. Dan trekt er een zone met actieve onweersbuien over onze provincie. Die gaan de lijnvorm aannemen, net zoals we dat een paar dagen geleden deden. En dan krijg je dus een rij van onweersbuien die van zuidwest naar noordoost over Drenthe trekt. Ik verwacht dat eigenlijk overal wel wat onweer erbij zal zitten. Hier en daar een beste plans neerslag, want achter die buien zit deze keer ook nog een neerslaggebied. Dus morgenmiddag, zo'n beetje vanaf een uur of 4 tot net na het avondeten, moet je gewoon rekening houden met onweersbuien. Bij windvlagen erbij, misschien ook wel een hagelsteen. Ja, dan is het onstuimig in onze provincie.
5: Gaan er weer codes afgegeven worden, denk je?
8: Nou, het KNMI heeft nu al code geel uitstaan voor morgenmiddag. Of ze dat gaan opschalen naar oranje, daar waag ik me nu nog niet aan. Nee. Maar het is wel geel betekent wel van, hey, er gaat even wat gebeuren, houd het maar in de gaten. Maar je hoeft nog niet meteen moord en brand te denken.
5: Nee.
8: Dus gewoon even kijken hoe het zich ontwikkelt.
5: Mm-hmm.
8: Kijken we naar die buien, dan zien we dat er een paar dagen westelijke of zuidwestelijke winden komen. Een graad of 19 tot 20 overdag. Uiteindelijk op vrijdag wordt het zelfs maar een graad of 17. Dan zitten we echt even in koelere lucht. En het wordt wisselvalliger. Met dagelijks regen of buien. Op donderdag ook weer onweersbuien. En de zon heeft het een aantal dagen moeilijk. De bewolking die overheerst. En het is dan een licht herfstig weerbeeld. Maar heel lang duurt het niet. Want richting het weekend zie ik het stiekem al wel weer wat opknappen. Wordt het wat droger. En dan krijgt de zon ook weer meer ruimte.
5: Prima. Hè? Een paar dagen goed voor de tuin.
8: Anders dank
5: je wel, hè. Doei.
8: Fijne middag.
5: Ik ga zo eens even kijken of ik contact kan krijgen met Aldert. Aldert is op Chuck vandaag en als het goed is, staat hij in Roden klaar. Wat daar te doen is, hoor je zo.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.

0: Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans B.
1: Op Jack.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Zit jij nou weer in de schoolbankjes, Aldert?
3: Ja, ja, ja. Ja, dat heb je helemaal goed. Haal je schoolgeld maar eens op. Goed, dan moest ik wel veel naar school natuurlijk. Nee, in de schoolbank is van het Scheepstra-kabinet in Roden. Je weet wat, die prachtige, eigenlijk dat grote museum, dat Ot en Sien Museum. Daar ben ik in te laten komen. En ik zit hier niet alleen, ik zit hier met een heel kop vrouwen met name en twee mannen. In de schoolbank is inderdaad, want hier wordt wat aflezen op dit moment. In het kader van heel Noordenveld leest, Ali, hè?
4: Ja, heel Noordenveld leest en wij proberen om zoveel mogelijk mensen aan het lezen te krijgen.
3: Ja.
4: Want Hendrikus was van het lezen en lezen is een basisbehoefte.
3: Net over Hendrikus Scheepstra?
4: Ja, Hendrikus Scheepstra, de schrijver van de boekjes Ot en Sien, ja. Nog bij moeder dicht bij huis. Die stimuleren vooral het lezen en verhaal. En wij vertellen die verhaal en we willen met elkaar lezen.
3: En die wilt niet achterblijven bij Hendrikus?
4: Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. Nee.
3: Ja, ja.
4: Ja.
3: Maar goed, wat lees je dan? Ja, natuurlijk, ja, lezen is goed, ja. Hè, voor een mens. Dat, ja, is algemeen bekend.
4: Ja. Nou, ik lees zelf, ja, er gaat geen dag voorbij. Nee. Veel romans, veel historische boeken. Ja, maar lezen is mijn passie.
3: Ja.
4: En ik begreep ook wel dat sommige mensen er niet van houden. Maar de meeste mensen lezen toch wel. Of in de krant, of in het boek, of in het tijdschrift. Dat maakt allemaal niks uit. En we hopen zelfs dat er vandoor mensen zijn die in de garage werken, of die in een winkel werken, en in een gebruiksaanwijzing pakken. Ja. En toch even lezen.
3: Ja, ja.
4: Want dat is ons
3: hoofd. En ze lachen nog in je oom.
4: Ja. Nou ja, en dat ze er foto's van opsturen, dat we dat zien. Dat is,
3: ja, gebeurd. Ja, want ik hoor al mensen denken, ja, die Ali die heeft makkelijk praten. Maar die heeft mooi aan het titel dagen, want de romans toch alleen lezen. Maar ja, ik moet aan het werken en zo.
4: Ja, nee, doorop, daar hebben we ook begrip voor. Ja. Maar dat je even een moment pakt, want het is ook een rustmoment. Dat je, ja, even goed lezen. Ja, ja. Hè, die cliënten hier van Kozers, die heb je net ook al bij ons zitten lezen. Die gewoon ook altijd even lezen tussen, ja, de middag. En die waren hier ook.
3: En deze mensen die hier ook in het lokaal zitten, ben dat mensen van een leesclub of zo?
4: Nee. Nee, hoor. Die hebben we zo in voor de strootput.
3: Serieus?
4: Nou, niet helemaal echt, hoor. Ik ben medebestuurder van het Scheepstra-kabinet.
3: Ja, ja,
4: en,
3: ja,
4: onze overbuurt met erbij. Ja. En, we hebben zo wat mensen metgenomen, maar die ging gewoon enthousiast met.
3: Ja, tuurlijk.
4: Ja,
3: ja, ik snap dat ook wel een klein beetje, want die zegt haar lezen is... Nou, ik geef met deze mevrouw op. Want, je woont hier ook in Roden, neem ik aan?
5: Ja, ik woon tegenover Ali.
3: Oh, ja, oh, kijk. Ja, je bent goede kennis van elkaar.
5: Ja, ja.
3: Maar ben je ook een lezer?
5: Zeker, ja. Ik lees ook heel veel.
3: Ja, wat bijvoorbeeld dan?
5: Eigenlijk van alles.
3: Maar wat is het, ook romans en zo, hè, dat liefste?
5: Romans, maar ook wel boeken wat je meer algemene kennis van krijgt. Ja. En heel veel,
3: maar die lukt me net al dit boek zien, waar je nou veel herinneringen hebt. En wat is dat voor een boek?
5: Dat is een boek van Van der Kooi over de Roden in de Tweede Wereldoorlog.
3: Ja.
5: En daar staat ons eigen huis ook in, want daar heeft een Joodse familie gewoond.
3: Oh ja.
5: En dat is gewoon heel...
3: Dat is wel interessant.
5: Ja, en ook, je voelt je er veel meer bij betrokken. Hè? Ja. Want deze mensen hebben daar in het huis gewoond. Zijn allemaal zijn omgekomen in Auschwitz in 1942.
3: Ja.
5: En ja, als je in zo'n huis woont waar zij gewoond hebben, dan ben je daar veel meer bij betrokken.
3: Ja, maar wist je dat? Wist je die geschiedenis al?
5: Nou, toen wij hier kwamen wonen niet, maar dan vrij snel kregen wij een keer dat mensen bij voor ons huis stonden van, dit moet het huis zijn. Ja. Een boekje bij zich. En toen kwamen wij erachter en dat was ook vlak voor 4 mei. Dus toen kwamen wij op die dodenherdenking op 4 mei. En er werden die namen voorgelezen. Ja, ja. Marcus oud genoeg, Jetta oud genoeg, Jaap, Saatje. Dat was de hele familie.
3: Ja.
5: Die daar woonden en die allemaal omgekomen zijn toen.
3: Ja, ja.
5: Dus dat geeft ons wel meer betrokkenheid ook bij de oorlog en bij... bij de Joden van
3: toen. Ja, ze schiet ook een wereld voor je luisteren met lezen. En ik zeg al, er zijn ook twee mannen hier. En over het algemeen dacht ik altijd zo... dat mannen wat mindere lezers waren dan vrouwen. Maar ik weet niet of dat zo is. Is dat ook zo?
6: Ik ben wel een lezer, maar weinig boek.
3: Wat lees je dan?
6: Kranten, tijdschriften.
3: Ja, ja.
6: En dat soort dingen. Oh, ja, ik lees de krant van A tot Z.
3: Is dat zo?
6: Ja. Ja, ik mis niks. En als je mij zo op zo overheurt, ben ik alles weer vergeten.
3: Ja, ja, ja. Maar het houdt je wel mooi bezig. Ja, houdt je van de stroor, hè?
6: Even van de stroor.
3: Ja.
6: Ik lees nou Wat een geluk van Toon Tellegen. En dat zijn allemaal korte verhaaltjes en dat is heel leuk.
3: Ja.
6: Dat gaat over geluk hebben en gelukkig zijn.
3: Ja, ja, precies.
6: Ja.
3: Ja.
6: Dat is wel heel leuk.
3: Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ali, het was binnen je idee om heel Noordenveld aan het lezen te krijgen. En dan zitten we maar op één plekje natuurlijk, in dit geval in Roden. Maar ja, hoe doe je dat verder? Want er zijn nog wel wat activiteiten van de week.
4: De bibliotheek, daar kun je ook elke middag tussen de middag heen gewoon naar Daan Nijman. Kun je tussen de middag heen gewoon een kopje koffie, kun je lezen. Maar we hebben ook alle scholen hebben aangeschreven. Alle bedrijven hebben aangeschreven. Dus we hopen dat zoveel mogelijk mensen aansluiten. Ook ook verzorgingstehuizen. Dit is de eerste keer en ik denk dat dit het begin is van traditie.
7: Toch, hè?
4: Ja, ja, want kijk, uiteindelijk moeten we natuurlijk in het kennisboek of records komen.
7: Ja, zo.
4: Dat we zeggen, van Joor hebben we 100 mensen aan het lezen, volgend jaar 500.
7: Ja, maar en, het kennisboek wil graag controle hebben dan. Ja, dan hoe bewijs je dat? Ja, dat het bedrijf ook aan het lezen.
4: Ja, nee, maar kijk, we hebben nou ook gevraagd, hè, dat mensen foto's gaan sturen.
7: Ah, ja.
4: Ook origineel, onder de trap, op de wc, op de slopkommer, in bedrijf. Voor, maar dat hopen we dat nou, en we hebben heel veel medewerking ook van de krant. Maar er komt een verhaal in de krant hier van Rome.
7: Ja.
4: Een eerste hoofdstuk van het nieuwe boek. En dat mensen daar ook weer allemaal in kunnen lezen. Kijk, het is een begin en er wordt net een soort sneeuwbal.
7: Ja, ja,
4: en we hopen
7: dat
4: ze zich ook zo ontwikkelt.
7: Ja, wie leert net een telefoon zien met een foto van, een, van iemand die zat bij het water te lezen? Wie was dat? Ja. Was niet dat, mevrouw? Wacht even, hoor.
8: Een van onze bestuursleden, die heeft het, ik weet niet of je dat kent, het Rono-strand.
7: Ja.
8: En daar is zij, dat is haar Rono-strand, zeg maar. En daar zit ze, even zien hoor, ik had net een foto. Nee, dat is hem niet.
7: Dat
8: ik
7: hem
8: zit
7: niet,
8: net
7: nee.
8: Even in de verkeerde.
7: Oh, nou,
8: goed. Groeten aan Aldert staat hier.
7: Ah, kijk,
8: zie
7: ja.
8: Dat is van Jan Willem. Ja, ja, ja. Kijk, daar zit zij bij Rono-strand zit ze te lezen.
7: Ja, precies. Ja, je hebt het plaatje natuurlijk, hè? Maar goed, je hebt maar bewezen dat dat lezen is, hè?
4: Ja, ja, ja. Ja, en dat hebben we ook vroeg. Stuur je foto op. En de meest originele foto wordt ook beloond met een hele mooie prijs.
7: Oké, hier.
4: En natuurlijk krijg je dat boek.
7: Ja. Ja. Oh, man. Heel Noordenveld leest. Anouk, je hoort het. Ja. Het zijn dikke prijzen te winnen. Nog.
4: Ja,
7: maar hoe giet dat nou eens in je werk? Volgend jaar weer?
4: En nou, ja,
7: is dat een bepaalde week die je gedachten hebt?
4: Nou, kijk, dit was heel mooi. 1 juni, dit in de Ellenleurt ging af. En dat was zo'n stadsein.
7: Oh, ja.
4: En de burgemeester is ook heel enthousiast. Die heeft ook al heel mooi in de krant staan. En die zei ook al, dit is vast begin van traditie. Nou, misschien wordt het altijd de eerste week van juni, dat zien we wel.
7: Oh,
4: maar lezen is een basisbehoefte.
7: Ja?
4: Lezen, eten en ademen.
7: Nou, daar heb ik verder niks aan toevoegen.
0: Ook in die volgorde.
7: Noek, ik sla zelf ook weer mijn boek op nou. Ik begin met een platisch. Is dat ook goed? Jawel, hè? Ja,
0: ja zeker.
4: Ja, oké.
0: Okay. Ja. Hey Aldert, dankjewel.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
9: I want you to want me.

0: schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Aan tafel!
6: Zo.
7: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
8: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort.
11: Radio A en Hunze.
12: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
11: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
15: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.

0: Verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.

0: Dr. Hook and the Medicine Show. Baby makes a blue jeans talk.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Nog een paar weken en dan is het feest in Gieten. 7 juli is de aftrap en daarna volgen er dagen waarin echt van alles gebeurt in die prachtige plaats. Aan de telefoon heb ik Roef Kunstleden. Goedemiddag, Roef.
3: Hey, Anouk. Goedemiddag.
0: Hoi. Loopt alles een beetje op schema met voorbereidingen?

0: Ja, we zijn nog steeds druk aan de gang, maar alles op dit moment loopt op rolletjes, om zo te zeggen. Natuurlijk slaat een stukje spanning er wel in, maar net zoals je zegt, het duurt nog een paar weken. Maar nee, we hebben er ontzettend veel zin in, joh. Dus kom maar op met het hele gebeuren, zou ik zeggen.
1: Hartstikke mooi. Voor mensen die het niet precies weten, wat is het Oostermoerfeest?
0: Nou, het Oostermoerfeest is een jaarlijks terugkerend evenement in de Oostermoerregio. De Oostermoerregio is een verzamelnaam van de oude gemeentes Gieten, Anlo, Zuidlaren, Borger en Gasselten. Om Tourbeurt hebben we dus eens in de vijf jaar mogen wij in Gieten het organiseren, zeg maar, het Oostermoerfeest. Dit jaar voor de 156e keer, als ik het goed heb. Van origine was het altijd een landbouwtentoonstelling, maar ja, het is al sinds jaren dagen een groot dorpsfeest. En dat blijkt ook wel uit alle enthousiasme die we er dorp mogen ontvangen. Hè. Ook we hebben bijvoorbeeld die donderdag de 9e een optocht van praalwagens. Dat hebben we maar liefst 31 wagens. Dat is onvoorstelbaar veel.
1: Fantastisch.
0: Dat had men zelfs ook niet verwacht. En het hele dorp, en meer dan 40, ik geloof iets van 45 straten of zo, die meedoen met de straatversiering, verlichting en dat soort dingen. En natuurlijk een geweldig muzikaal programma en alle diverse sportieve evenementen die er verder bij denkbaar zijn. Dat is, het is een heel feest. Een heel geregeld, maar wel mooi.
1: Ja, en ik zei het al, 7 juli begint het en dan duurt het tot die zondag met zo'n afsluitende familietour tot, zo'n fietstocht.
0: Kleine correctie. Officieus begint het 8 juli. Dinsdag 7 juli, dan is inderdaad de tuinkeuring, straatversiering, dat soort dingetjes. Maar woensdag 8 juli, om 8 uur is de officieuze aftrap van het Oostermoerfestijn.
1: Ja, en ik ben dat weekend daarvoor al druk bezig natuurlijk. Want mijn toentje moet er wel mooi bij staan natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat klopt. We zonder persoonlijk op toezien dat het goed gebeurt.
1: Hey, en een van de onderdelen dat gaat plaatsvinden tijdens dat Oostermoerfeest, en dan pak ik hem er even bij, dat heeft hier wat mee te maken. Het deuntje, misschien hoor je het, van heel Holland bakt. Want er gaat iets moois gebeuren ook. Tijdens het Oostermoerfeest dat hiermee te maken heeft. Vertel.
0: Klopt. Nou, voor een aantal jaren geleden, ik geloof dat het in 2022 was, met de editie in Eekst toen de tijd, is het onderdeel heel Oostermoer bakt opgenomen in het programma. Een aantal mensen, zeg maar, of deelnemers konden zich opgeven met een taart. En die werd dan op de openingsavond of middag al beoordeeld. En s'avonds was dan een grote prijsuitreiking van de baksels, om het zo te zeggen. En die werden dan verdeeld onder de bezoekers, zodat iedereen lekker een hapje ervan nemen kon. Gieten heeft in die zin ook wel een beetje naam, wat ook natuurlijk met dit landenprogramma heeft. Ooit eens een keer Dr. Manting hier praktijk houden in Gieten. Een keertje al meegedaan met zijn welbekende kleurrijke koffertje. Dit idee natuurlijk, we zijn van, dat moeten we ook erop pakken. En dat gaan we ook zeker doen. Dus wij hebben ook een heel Oostermoer bakt editie weer dit jaar.
1: Leuk. En daar kan dus iedereen die in de Oostermoer gemeentes valt aan meedoen?
0: Dit is natuurlijk ook een onderdeel voor de Oostermoer Vijfkamp. Een rode draad door het hele evenement zijn natuurlijk ook diverse Vijfkamp onderdelen. Dat betreft dus in dit geval heel Oostermoer Baks. Dat is een boerentrekker trekhoort erbij. Er horen touwtrekken, kraststapel, van allerlei zaken worden er allemaal bij. En dit is ook een van die dingen, zeg maar. Dus er komt van ieder dorp ook iemand die voor zijn of haar dorp strijdt voor de Vijfkamp gebeuren. Mm-hmm. Maar natuurlijk is er ook een open meerschrijving. Dus diegene die denkt van, hé, dat lijkt me leuk.
1: Ja.
0: Ik heb wel zin om een mooie taart te bakken. En ik heb aardigheid aan. Dat kan je in de zin natuurlijk opgeven bij ons. Ja.
1: En zijn er dan nog voorwaarden? Of mag iedereen met een spektakelstuk komen?
0: Ja. Nou, op de website staat ook wel een beetje over de reglementen. In principe is het allemaal niet zo heel spannend. De doorsnede van de taart moet maximaal een beetje 25 centimeter aanhouden. En probeer gewoon zelf lekker creatief te zijn over jouw creatie, zeg maar, hè, die je aanleveren wil.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk wel een maximum aantal taarten. Want op een gegeven moment stel je voor, we krijgen 50, 60 taarten. Dat zal zonde zijn als die s'avonds niet verorberd werden. En we proberen de taarten die ons aangeboden worden, die meedoen aan de wedstrijd, om die s'avonds dus aan de aanwezige gasten tijdens de opening om die aan hen te serveren, zeg maar.
1: Ja. Oké, en hoe geef je je op dan? Via de website? Je hoeft geen stukje voor te laten proeven en zo. Je mag gewoon op die dag zelf een taart afleveren. Nee.
0: Als je zelf denkt dat jij zin hebt om hier aan mee te doen en je hoeft niet de allerbeste te zijn, maar vooral meedoen is de Olympische gedachte, zeggen ze altijd. Dus ja. Dan meld je je gewoon aan door een mailtje te sturen naar gieten@oostermoerfeest.nl. Daarin zet je dus je naam, adres, woonplaats, dat soort dingetjes. En dat je dus je graag wil opgeven voor heel Oostermoer bakt.
1: Ja.
0: Die mensen die erachter zitten op een gegeven moment, daar krijg je dan een berichtje van terug. Of er nog ruimte is in de deelname, ja of nee. Maar ja. In principe is er nog ruimte.
1: En dan een deskundige jury die zich over de taarten buigt. Wie zit erin?
0: Ja. Nou, er zijn een aantal horecaondernemers uit het dorp. Probeer ook altijd maar leuk mensen te vinden die dit soort dingetjes willen doen. Maar wij hebben een aantal restaurants en we benaderen hier in het dorp. Er hebben we gelukkig nog een aantal van. En een aantal personen van die bedrijven, zeg maar, die gaan de taart beoordelen. Hè, onder andere op uiterlijk, op presentatie, smaak, kwaliteit, gebruikte materiaal en dat soort dingen meer. Dus ik ga maar geen namen noemen voor hetzelfde geld. Dan worden ze naar home gekocht, wat dan ook. Dat gaan we niet doen. Maar,
1: niks
0: ervan. Het wordt door de deskundige jury wordt het nergens op.
1: Ah, lekker en mooi. Oké, geef je op gieten@oostermoerfeest.nl. En je hoeft nog niet te zeggen van ik ga zo'n taart maken, neem ik aan, hè? Gewoon opgeven is
0: nee, hoor, nee hoor. Gewoon vrije keuze. Ik wil eens zeggen, als het maar een beetje aan die dingen voldoet.
1: Ja.
0: Net wat ik zeg, zoek je meer informatie. www.oostermoerfeest.nl. Daar staat alles verder wel op in die zin.
1: Helemaal goed. Rolf, succes met de voorbereidingen. En we zien elkaar vast wel die week. Tot dan, mooi.
0: Ik denk het ook wel. Tot ziens, dank je. Hoi, hoi.

0: de Hollies en Listen to Me en daarvoor Tangerine op Radio Drenthe.
1: De Slingerplaat.
0: Wij gaan weer op zoek naar leuke liedjes. Liedjes rondom een bepaald thema. En dan even voor tweeën gaan we het rad erbij pakken. En dan laten we de playlist los. En dan gaan we kijken welk binnengekomen liedje we gaan draaien, Sebastiaan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Voor de... Nou, ik doe het niet zo vaak meer. Dat zeiden we de vorige keer ook al.
0: Ja.
2: Ik vind het leuk.
0: Jij vindt het echt... Ja,
2: ja,
0: je zit nu alweer helemaal te lachen, inderdaad. Het thema is vandaag Songfestival Drenthe. Wij zijn ermee begonnen. Wim vanmorgen de eerste. En ik had net Jos Hassing aan de lijn. Deelname aan Pop in Plat, Songfestival Drenthe. Komende zaterdag is dat te zien op TV Drenthe vanaf 8:30. Het is een hartstikke leuk initiatief waarin weer nieuwe Drentse nummers naar voren komen. En wij dachten, nou, er zijn al zoveel liedjes geweest die, ja, toen heette het nog anders, deelgenomen hebben met het Drents Liedjesfestival. Laten we nou een mooi rad vullen met liedjes die zijn gebruikt of gemaakt. En het hoeven helemaal geen winnende liedjes te zijn. Tijdens het Drents Liedjesfestival of Pop in het Plat Songfestival Drenthe.
2: Ja. En ik vraag me af, we hebben nu natuurlijk zaterdag, dat doen de 10 mee.
0: Mm-hmm.
2: Was dat altijd al zo? Of was er vroeger ook een soort voorronde of zo, dat er later pas 10 liedjes gekozen werden?
0: Er werden uiteindelijk wel 10 liedjes gekozen die op het podium dan live hun liedje konden laten horen en zien. En dan werd er over gestemd.
2: En die liedjes die dus meededen live, daar mogen mensen uit kiezen?
0: Ja. Maar dan mag je echt van jaren terug ook wel.
2: Ja, leuk.
0: Ja, of kort geleden, maakt allemaal niet uit. Als jij een leuk liedje weet, dan kan je bellen 0592 33 11 88. Of even een appje sturen, dat mag natuurlijk ook. Nou, dat gaat een mooi gevarieerd rad worden met alleen maar Drentstalige muziek. Want dat is de vereiste natuurlijk, hè, dat er in het Drents gezongen wordt. Dus welke wil jij dan op het rad hebben? 0592 33 11 88. Goedemiddag met Anouk.
3: Mooi, met Jelmer.
0: Oh, je bent lekker snel, Jelmer. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, ik had er dan gelijk eentje in mijn hoofd die ik heel leuk vond. Ja. Dus ik denk, ik bel direct.
0: Roept u maar.
3: De Wind van Zuid van Melissa Meewissen.
0: Wind van Zuid, dat is ook een lekker liedje. En dat was een winnend liedje, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja, Wind van Zuid ga ik erbij zetten. Hé, hey, je bent de eerste die belt, dus jij mag een letter kiezen. Welke wil je op het rad hebben?
3: De M van Melissa.
0: En de M van Melissa gaan wij alvast noteren. Jelmer, dankjewel.
3: Ja hoor, graag gedaan.
0: Doei. Oké, de eerste letter is vergeven. Dus 0592 33 11 88. We hebben nog 25 liedjes nodig. Goedemiddag met Anouk.
4: Met Ali.
0: Hallo Ali.
4: Hallo, ik heb Tussen Wissen van Marianne.
0: Ja, Tussen Wissen van Marianne Veenstra bedoel je?
4: Ja, die vind ik mooi.
0: Als een klont die zuur is.
4: Ja. Zo kan ik ook wel praten.
0: Ja, mooi. Ga je ook kijken vanaf zaterdagavond?
4: Jazeker.
0: Ah, mooi man. Ja, we stellen deze hele week wat kandidaten aan je voor. En hele korte stukjes mogen we maar laten horen. Maar je gaat ze allemaal zien dus vanaf 8:30 zaterdagavond op TV Drenthe. Ali, wij noteren hem. Marianne Veenstra ook op de lijst.
4: Doei, doei.
0: Doeg. Nou, app of bel maar 0592 33 11 88.

0: sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Even over 2:30. Het nieuws uit Drenthe, Sebastiaan Meijwaarts.
4: Goedemiddag. 6 zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich op 12 juni verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle. Zij worden ervan beschuldigd het beroepsgeheim te hebben geschonden in de zaak rond een voormalig verpleegkundige. De kwestie hangt samen met een onderzoek dat begin 2023 werd gestart, nadat het Wilhelmina ziekenhuis Assen aangifte tegen de verpleegkundige had gedaan. Het ziekenhuis bracht hem in verband met de dood van ongeveer 20 coronapatiënten. De voormalig verpleegkundige heeft die altijd ontkend. Een 51-jarige man uit Gieten wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het verkrachten van een asielzoeker tijdens zijn werkzaamheden als teamleider bij vluchtelingenwerk. Volgens het OM zou de vermeende verkrachting hebben plaatsgevonden tussen juni 2022 en november 2023 in Stadskanaal. De verdachte ontkent de beschuldigingen en omdat hij niet bij de rechtszaak verscheen, besloot de rechter de inhoudelijke behandeling uit te stellen. De Drentse boermarken willen zich meer mengen in het debat over stikstof, natuur, water en de toekomst van het platteland. Volgens voorzitter Johan Moes wordt het gesprek namelijk te eenzijdig gevoerd. En dat heeft volgens hem gevolgen voor de boerenbedrijven, maar ook voor de sociale samenhang van een boerendorp.
5: Wij maken ons echt zorgen om het landschap. Want als al die plannen doorgaan, dan krijgen we een verarming van het landschap en het vooral ook sociaal-economisch zijn de gevolgen groot. Want de boeren zijn de stille krachten op het platteland. Er zijn veel bedrijven van afhankelijk. Boeren onderhouden veel, groot gedeelte van Drenthe. En als boeren verdwijnen, dan verdwijnen ook de boermarkt. En daarmee verdwijnt de cohesie op het Drenthe platteland. En daar maken we ons grote zorgen om.
4: En daarom is Moes van plan om bij de provincie Drenthe aan de bel te trekken en willen ze samenwerken met andere landbouworganisaties. In Wildlands Adventure Zoo Emmen loopt sinds vorige week een opvallende nieuwkomer rond. In de giraffenstal werd donderdag in alle vroegte een gezonde noordelijke giraf geboren. Het mannetje kreeg de naam Kenji, wat letterlijk zoon na 3 dochters betekent. Voor moeder Ayana is het haar 4e jong, maar voor hengst Nuka is het zijn eerste nakomeling. Volgens de dierentuin gaat het goed met zowel de moeder als met de jonge giraf. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
3: Dankjewel, Sebastiaan. Heb ik het weer nog, Hans Nienhuis?
6: Er is vrij veel bewolking deze middag, maar de zon heeft nu en dan wel wat ruimte en het blijft ook droog. Maximaal is het 23 tot 24 graden en de wind is zwak vanuit het zuidwesten. Vanavond zorgt de bewolking ervoor dat het maar langzaam afkoelt en vannacht daalt de temperatuur niet verder dan tot een graad of 13.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Anouk in de middag.

0: down. Man, wat veel suggesties weer.
1: De slingerplaat.
0: Hij komt wel vol hoor, dat rad. Het rad met het alfabet. En dat betekent dat we 26 liedjes nodig hebben die ooit eens hebben meegedaan aan het Drents Liedjesfestival. Of het Songfestival Drenthe, Pop in het Plat. Want dat zit er weer aan te komen, hè. Komende zaterdag is het zover. Vanaf 8:30 voor de buis. En dan kan je ook je stem uitbrengen op de 10 verschillende liedjes. En deze week stellen we de liedjes aan je voor. En ook de artiesten. Maar we dachten, nou, we willen wel zo'n mooi gevarieerd, gevuld rad met allemaal liedjes die voorbij zijn gekomen. Dus geef je favoriet maar door. 0592-33-1188. Appje, telefoontje, kan allemaal. Het winnend liedje van vorig jaar kwam veelvuldig voorbij. In een olde jetta. Onder andere Roelie en Bert en Willem die wilden graag deze op het rad. Nou, Sebas, die zetten we erop, hè? Toch?
2: Zeker, ja. Daar kunnen we niet omheen.
0: Nee.
2: Ik dacht dat het een retorische vraag was. Deze kwam ook vaak voorbij. Onder andere Ali, Ali Pauwels en Roelie vroegen erom.
0: Winnend liedje natuurlijk, hè. Leo Moorman en Knoin, ook goed. Nog een winnend liedje. En dit is het enige liedje tot nog toe die we weten waar we hem plaatsen op het rad. Want Jelmer gaf deze als allereerste door. En als je als eerste belt, dan mag je de letter kiezen. Dit werd de letter M. Dat wilde Jelmer graag van Melissa. Dus die is al vergeven, dat plekje. Zullen we verder gaan met de lijst?
2: Ingrid, die kwam met eentje van Dennis Hendrix, want ze vroeg om...
3: Zet alleen nog koffie voor ons twee.
0: Volgens mij heeft hij daar vorig jaar mee gedaan en het jaar daarvoor met dit liedje. En hier zag ik ook via de app dit liedje binnenkomen. Meerdere mensen komen ook met dit prachtige liedje. Lisa Harms die zo indrukwekkend op haar trompet begint met dit liedje. Hi met een hoek.
4: Ja, met Jantje.
0: Hallo Jantje. Geniet jij ook altijd zo van dit Pop in Plat festival?
4: Ja, ja.
0: Mooi hè?
4: Ja. Ik heb eentje van Annemiek Drent.
0: Ja?
4: Kalverliefde.
0: Ach ja, tuurlijk. Dat is al een oudje.
4: Ja, dat is al een heel oudje. En een Isa Zwart, ook nog.
0: Isa Zwart, ja?
4: Ja, dat weet ik zo niet meer. Ja, Mama C.
0: Mama C, deze bedoel je?
5: Van Mama C.
4: Ja.
5: Denk verslaven in je bed.
0: En als je moet kiezen... Nee, ik zet je niet voor blok. Ik zet ze er beide op.
4: Ja, doe dat maar.
0: Jantje, doe.
4: Jo, doe.
0: Nee, want beide kwamen ze ook meerdere keren binnen. Meerdere nummers ook van Annemiek Drent. Want die deed natuurlijk meerdere keren mee ook. Ik ben zo vies, noteer ik ook net, via Klaasje. Dus dan gaan we wel even kiezen, net als met Dennis Hendricks... welke we van die twee erop zetten dan, hè?
2: Ja, nee, ja. Dat moet inderdaad. Anders wordt het rad te vol en zoveel plekjes hebben we niet.
0: Nee, daarom. Joke wil namelijk graag deze erop hebben.

0: Wat goed. Suzanne en Linda kan nog eten natuurlijk. Wij kunnen de lijnen wel sluiten, want we hebben meer dan genoeg. Hè?
1: Nou, de mensen die weten er echt veel van. Dat is leuk om te zien. Mooi, hè? Dat nu zoveel mensen bellen.
0: Wij gaan 26 liedjes uitkiezen. Of eigenlijk 25. Van één hebben we al gekozen. Wind van Zuid komt op het rad via Jelmer, de M en wat de rest wordt. Dat gaan we nu even bekijken. Dank in ieder geval voor alle suggesties. En wat het laatste plaatje even voor tweeën gaat worden. Ja, geen idee nog.

0: slingerplaat.
1: Zo druk nog met ons lijstje. Maar we hebben hem voor elkaar, hè?
2: Ja, helemaal, joh.
1: Maar ja, we bellen nog steeds mensen,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja, dus we moesten echt zeggen, we moeten nu een keuze maken. Nou, we hebben al gezegd, de M is verzegd. We hebben het rat erbij gepakt. Hij staat nu op de Q. En het maakt helemaal niet uit of dat een lastige letter is of niet. Want wij hebben gewoon achter elke letter een Drents liedje geplakt. En dat liedje had als enige restrictie dat hij ooit eens mee moet hebben gedaan aan het Songfestival Drenthe. Of het Drents Liedjesfestival, hè, van al die jaren terug. En ja, welke we dan gaan draaien, het hoeft ook geen winnend liedje te zijn. Dat horen we zo meteen.
2: Om de slinger geven, denk
1: ja,
2: ik, hè?
1: Ja, doe maar. Op de M staat Wind van Zuid van Melissa Meeuwissen. Dat was de eerst binnengekomen. En voor de rest is die gevuld met oude en nieuwe liedjes. Zoveel liedjes ook waarvan je dan denkt van, ach ja, dat heeft ook meegedaan.
2: Hij blijft hangen op de W van Willem.
1: De W van Willem is in dit geval, zie ik, de A van Anita. Want Anita gaf deze suggestie door.
0: De slingerplaat.
1: Een liedje van Dennis Hendricks. Wij zien is wij je kring. Nu op Radio Drenthe.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Wijzerweg Groningen.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
5: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang.
12: Radio A en Hunze.
13: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
12: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
14: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
12: Radio A. en Hunze.
4: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek

0: gaan weer wat weggeven.
1: Deze week maak je kans
2: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Nou brengt mij de klompen, zei Wim nog net. Ja, dat zijn echt prachtige exemplaren. RTV Drenthe klompen. Ik zit naar jou te kijken, Sebastiaan. Ik kan me trouwens niet meer heugen dat ik echt op klompen heb gelopen. Vroeger als kind wel veel.
3: Ja.
0: Maar echt dat ik op houten klompen heb gelopen, dat is alweer een tijdje geleden. Jij dan?
3: Ja, ook wel op de basisschool. Dus ja, wat is dat? 15 jaar geleden of zo?
0: Ja.
3: Maar daarna niet echt meer, nee.
0: Nee. Het was hartstikke lekker lopen. En super handig zijn ook gewoon bij de achterdeur.
3: Hartstikke handig. Maar het zijn wel echt zomer. Nou, zijn het schoenen officieel? Nee, zomer.
0: Klompen.
3: Klompen. Ja, in de winter zijn klompen koud.
0: Ja, met dikke sokken erin.
3: Oh ja.
0: Nou ja, je kan een uniek

0: exemplaar hier winnen bij Radio Drenthe. Je hoorde Wim net al zeggen, nou breek me die klomp. Dat dachten wij ook allemaal aan. Ach ja, we gaan klompen weggeven. Nou breek me de klomp. Maar toen dachten we ineens, oh wacht eens even. Dat is natuurlijk een veelvuldig gebruikt gezegde, uitdrukking, spreekwoord. Laten we nou iets doen met Drentse spreekwoorden. Nou, Wim is de studio ingedoken. En die heeft een hele sjees met Drentse spreekwoorden ingesproken. En als jij weet wat het betekent, dan kan je naar de studio bellen. 0592-3311-88. En kom je erdoor en is het antwoord goed? Ja, dan kan je nieuwe klompen krijgen. Op kosten van RTV Drenthe. Wat moet je ervoor doen? Nou, even naar het Klompenmuseum gaan, hier bij ons in de provincie. Je krijgt meteen twee vrijkaartjes om daar rond te lopen. En dan gaan ze je gewoon op jouw voeten afgestemde klompen maken. Gewoon echt afgemeten op jou. Dat is goed, toch?
1: Dat is heel vet.
0: Ja,
1: ja, afgemeten
0: klompen. Dus die zitten
1: klompen
0: altijd goed.
1: Ja, nee, dat is heel tof.
0: Ja. Nou, ik ga het maar gauw laten horen. Wat bedoelt Wim hiermee?
2: Die heeft wat achter het schoot.
0: Als je het weet, kan je bellen. 0592-3311-88. Echt zo'n Drentse uitdrukking.
2: Die heeft wat achter het schoot.
0: Ja, die heeft wat achter het schoot. Wat heeft die achter het schoot dan? 0592...

0: Twyla en Raccoon op Radio Drenthe.
1: Deze week maak je kans
2: op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Oh, en die telefoon, die gaat nog steeds gewoon. Iedereen wil wel graag die klompen winnen. Jij ook toch, Ina? Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Nou, met name voor mijn zoon.
0: Oh ja?
3: Want die liep, nou, voor hij schoenen droeg, liep hij altijd al op houten klompen.
0: Ach, wat leuk. En hoe oud
3: is
0: je zoon
3: nu? En mijn vader,
0: 35. 35, oké. Okay. En ja, ik interrompeerde jou en mijn vader, wou je zeggen?
3: Nee, mijn vader maakte er ook altijd nog zo'n beugeltje overheen. Want als je lang op die houten klompen loopt, dan scheuren ze. Dus maar hij liep ze altijd helemaal af, tot er gaten in zaten. En ik hoorde het nou de hele morgen al. Ik dacht, ik ga het proberen,
0: Wat goed, dan je bent er in ieder geval doorgekomen. En nog steeds loopt jouw zoon, hoe heet hij trouwens?
3: Gerry
0: loopt nog steeds dagelijks bijna op klompen?
3: Nou, niet meer dagelijks, maar wel in het weekend en 's avonds. En, ja.
0: Hij heeft ze wel bij de achterdeur staan.
3: Ja hoor.
0: Nou, dan hoop ik dat jij het antwoord weet op die vraag. We hebben Wim een spreekwoord laten inspreken. En als jij het juiste antwoord weet, dan heb jij een paar mooie klompen voor Gerry bemachtigd. Ik ga het nog even laten horen.
4: Die heeft wat achter het schoet.
0: Wat betekent dat?
3: Die is zwanger.
0: Ja! Gefeliciteerd, jij mag Gerry blij maken.
3: Oh, dankjewel.
0: En heb je iemand in de omgeving die wat achter het schoet heeft?
3: Ja.
0: Ja?
3: Mijn schoondochter.
0: Ach, wat leuk. De vrouw van Gerry?
3: Gerry wordt voor de tweede keer papa.
0: Oh, wat leuk. En wat heeft hij al?
3: Heeft al een dochter.
0: Ach, wat leuk. En wanneer
3: van
0: is...
3: 2,5. Ze is uitgeteld half juli.
0: Oh, dat is al bijna.
3: Ja, zo bijna. Dit is haar laatste week van werken.
0: Oh, dan moet je gauw neerleggen. Oh, van werken. Wou ik net zeggen, gauw de telefoon neerleggen. Wie weet word je gebeld, oma.
3: Nee, mijn laatste week dat ze moet werken.
0: Oh ja, maar
3: en
0: mooi.
3: En dan gaat ze met verlof.
0: Ach, mooie tijd, man. Nou, gefeliciteerd, dubbel gefeliciteerd met het wederom omaarschap dan. En de nieuwe klompen van Gerry.
3: Dank je wel.
0: Blijf even aan de lijn, dan regel ik het hoe je het krijgt allemaal. Ja?
3: Nou, heel erg bedankt.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: 2:30 geweest, het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaard.
4: Goedemiddag. 6 zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich op 12 juni verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle. Zij worden ervan beschuldigd het beroepsgeheim te hebben geschonden in de zaak rond een voormalig verpleegkundige. De kwestie hangt samen met een onderzoek dat begin 2023 werd gestart nadat het Wilhelmina ziekenhuis in Assen aangifte tegen de verpleegkundige had gedaan. Het ziekenhuis bracht hem in verband met de dood van ongeveer 20 coronapatiënten. De voormalig verpleegkundige heeft dit altijd ontkend. Een 51-jarige man uit Gieten wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het verkrachten van een asielzoeker tijdens zijn werkzaamheden als teamleider bij vluchtelingenwerk. Volgens het OM zou de vermeende verkrachting hebben plaatsgevonden tussen juni 2022 en november 2023 in Stadskanaal. De verdachte ontkent de beschuldigingen en omdat hij niet bij de rechtszaak verscheen, besloot de rechter de inhoudelijke behandeling uit te stellen. De Drentse boerenmarken willen zich meer mengen in het debat over stikstof, natuur, water en de toekomst van het platteland. Volgens voorzitter Johan Moes wordt het gesprek namelijk te eenzijdig gevoerd en dat heeft volgens hem gevolgen voor de boerenbedrijven, maar ook voor de sociale samenhang van een boerendorp.
5: Wij maken ons echt zorgen om het landschap. Want als al die plannen doorgaan, dan krijgen we een verarming van het landschap. En het vooral ook sociaal-economisch zijn de gevolgen groot. Want de boeren zijn de stille krachten op het platteland. Er zijn veel bedrijven van afhankelijk. Boeren onderhouden veel, groot gedeelte van Drenthe. En als boeren verdwijnen, dan verdwijnen ook de boermarkt. En daarmee verdwijnt de cohesie op het Drentse platteland. En daar maken we ons grote zorgen om.
4: En daarom is Moes van plan om bij de provincie Drenthe aan de bel te trekken en willen ze samenwerken met andere landbouworganisaties. In Wildlands Adventure Zoo in Emmen loopt sinds vorige week een opvallende nieuwkomer rond. In de giraffenstal werd donderdag in alle vroegte een gezonde noordelijke giraf geboren. Het mannetje kreeg de naam Kenji, wat letterlijk zoon na 3 dochters betekent. Voor moeder Ayana is het dus haar 4e jong, maar voor Hengst Nuka is het zijn eerste nakomeling. Volgens de dierentuin gaat het goed met de jonge giraf. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Dankjewel, Sebastian. Hans Nienhuis nog met het weer.
6: Er is vrij veel bewolking deze middag, maar de zon heeft nu en dan wel wat ruimte en het blijft ook droog. Maximaal is het 23 tot 24 graden en de wind is zwak vanuit het zuidwesten. Vanavond zorgt de bewolking ervoor dat het maar langzaam afkoelt en vannacht daalt de temperatuur niet verder dan tot een graad of 13.
3: Danny heeft een hobby met melk. Wat hij doet met melk, dat hoor je zo.

0: €1 jackpot in spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: 25. Het is bijna 3:15 en het is maandag. En dus...
1: De Hobbyhoek van Anouk.
0: Op maandag duiken we namelijk in hobby's. En er zijn zoveel verschillende hobby's. En ik heb nu Danny aan de lijn. Ja, ik heb eigenlijk nog nooit iemand gesproken die diezelfde hobby als jij heeft. Danny, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Het is vandaag de Nationale Melkdag.
2: Dat klopt.
0: En toen ging mijn collega even op zoek naar iemand met een hobby die iets te maken heeft met melk en kwam bij jou terecht.
2: Ja, bij het zelf kaas maken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat doe je gewoon thuis.
2: Ja hoor, dat doe je gewoon thuis met een redelijk grote pan en een paar liter melk. En op basisingrediënten, voor je weet maak je eigen gouden kaas thuis.
0: Nee, dan moet je toch hele grote tonnen voor hebben en een aparte ruimte en doeken en weet ik allemaal veel.
2: Ja, dat dacht ik eerst ook. En toen ben ik wat aan het experimenteren gegaan. En uiteindelijk kom je gewoon uit, met de minimale middelen maak je gewoon heerlijke kaas hoor.
0: Nee, neem ons mee, hoe doe je dat dan?
2: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik ga zelf altijd naar de melktap hier in de buurt. En dan haal ik 4-5 liter melk op als ik een klein consumptiekaasje wil maken. En die pasteuriseer je eerst en dan doe je er wat zuurzel bij. En dat laat je een beetje verzuren en wat stremsel. En uiteindelijk gaat die stremmen en dat snij je in blokjes. En dan moet je een keertje wassen en dan pers je het in een vormpje. En daarna laat je het even 4 weken rijpen.
0: Oh, je bent me helemaal kwijt, Danny. Serieus?
2: Nee. Ja. Dat geloof ik wel, nee. Maar het is echt heel makkelijk. Het zijn maar een paar stappen die je moet doen en die kun je heel ingewikkeld uitwerken.
0: Ja.
2: Maar in principe heb je in een halve ochtend een hele lekkere kaas gemaakt.
0: Nee, en die zet je dan weg en dan over een paar weken pak je die er weer bij en dan kan je maar brood doen.
2: Ja, op brood of gewoon lekker s'avonds bij een borreltje.
0: Hé, maar doe je dat dan gewoon, waar zet je dat weg dan?
2: Ik heb zelf een oud koelkastje omgedoopt. En die is ietsje minder koud dan een normale koelkast. Dat doe je dan met een thermostaatje. En dan rijd je gewoon rond de 10 graden. En dan heb je gewoon je eigen gemaakte gouden kaas met wat voor smaak je maar wil.
0: Oké.
2: Maar dat kan dus bijvoorbeeld ook gewoon in een kelder hoor, of waar het een beetje koud is.
0: Oké, maar dit ging echt heel snel. Ik wil het bijvoorbeeld zelf graag doen. Kan je me stapsgewijs meenemen?
2: Ja, natuurlijk. Je regelt dus eerst een paar liter melk.
0: Ja.
2: Mensen die beginnen meestal met 4-5 liter.
0: Mm-hmm.
2: Dat is heel leuk om wat mee te experimenteren.
0: Mm-hmm.
2: En dat kan dus melk uit de supermarkt zijn, uit het koelschap, maar het lekkerste is gewoon bij de boer weg.
0: Oh, dat moet wel uit het koelschap. Dat kan niet van die houdbare melk zijn.
2: Nee, geen houdbare melk. Dat is eigenlijk te ver gepasteuriseerd, waardoor de werkbare ingrediënten, die zijn eigenlijk kapot dan.
0: Oké, dus verse melk.
2: Verse melk, ja.
0: Mm-hmm.
2: En dat verwarm je dus eerst.
0: Ja.
2: En dan voeg je zuurzel toe.
0: Maar verwarmen is niet koken.
2: Verwarmen is niet koken, want als je gaat koken, dan heb je hetzelfde als die steriele melk uit de supermarkt.
0: Oké. Okay. En dan doe je dan ook een thermometer erin, dat je weet hoe warm het is?
2: Ja, absoluut. Je moet eventjes naar 31 graden gaan.
0: Ja.
2: Dan voeg je een beetje zuurzel heet dat toe. Dat zijn melkzuurbacteriën die de melk wat verzuren.
0: En waar haal ik dat?
2: Dat is gewoon online te koop in alle kaasmaakwebshops wel.
0: Okay.
2: Maar je kan ook voor de eerste keer een beetje karnemelk gebruiken, hè, want je wilt het zo simpel mogelijk houden.
0: Oh, wacht. Gewoon, en dat wel houdbare karnemelk?
2: Nee, ook verse karnemelk hoor. Alles uit de koelschap.
0: Okay.
2: Het moet nog een beetje leven.
0: En dan heb je op 5 liter verse melk hoeveel karnemelk nodig?
2: Nou, 2% van de hoeveelheid, dus 5 tot 10 milliliter, dat is prima.
0: Oh, een beetje. Oké, dan doe ik mijn karnemelk erdoor en dan?
2: Dan laat je hem even een 3/4 verzuren, heet dat. Zodat de melkzuurbacteriën weer goed actief worden en de lactose beginnen om te zetten in andere melkzuurbacteriën.
0: Maar dan hou je hem warm?
2: Je houdt hem warm, zeker. Maar melk koelt heel slecht af. Dus je brengt hem eigenlijk één keer naar de 31 graden en dan gaat het in die 3/4 gaat het hartstikke goed.
0: Oké. Maar dat kan gewoon in een pan op gas, of op waar je ook maar op kookt.
2: Op gas, inductie, bovenop de kachel, maar net wat je wil.
0: Oké.
2: Nou, nadat de melk dus verzuurd is, dan voeg je een beetje stremsel toe.
0: Ja.
2: En stremsel, dat zorgt ervoor dat de melk een gelei wordt. Dat wordt hard.
0: Ja.
2: En daarna moet je dus gaan snijden. En met dat snijden, dan komt de vocht vrij uit die gelei.
0: Ja.
2: En dat heet dus wei. Nou, nadat je meer stukjes hebt gesneden, dan moet je een beetje van de wei eraf scheppen.
0: Maar wacht even, ik heb dat nog in die pan zitten.
2: Ja, het zit nog in die pan, maar je krijgt een afscheiding. Tussen de wrongel heet dat, de stukjes gesneden gelei.
0: Ja.
2: En daarbovenop ligt dan de wei.
0: Ja.
2: En die wei die haal je de grote deels vanaf.
0: Ja.
2: En vervolgens voeg je nog wat heet water toe en dat heet dan waswater.
0: Ja.
2: En daarmee spoel je nog wat meer van de lactose uit.
0: Ja.
2: Ondertussen wordt de rommel die wordt wat harder. Mm-hmm. En uiteindelijk schep je de rest van de wei eraf.
0: Ja.
2: En dan doe je de rommel in een kaasvormpje.
0: Oké, ja.
2: En dat kaasvormpje, daar plaats je gewicht op. En dat heet dan het persen.
0: Ja.
2: En als dat klaar is, dan heb je dus eigenlijk de basis van je kaasje al.
0: Oké. En die kaasvorm, als ik dat niet heb, kan dat gewoon in een kom, in een plastic bak of wat dan ook?
2: Nou ja, als er maar een vormpje in zit met een deksel en dat er een wei eruit kan, dan wil dat prima. Mijn eerste kaasje heb ik in een zeef gemaakt met een theedoek erin.
0: Oh ja. Ja, dat bedoel ik. Gewoon die simpele huistuin- en keukendingen. Een zeefje met een theedoek, oké?
2: Ja, en dan had ik een schoteltje opgeplaatst en een paar pakken drinken. En dan pers je ook de wei eruit.
0: Ja, voor het gewicht, oké.
2: Okay. Ja. Ja, en dan kun je altijd eens kijken of je het leuk vindt. En als je het echt leuk vindt, dan ga je over tot een echt kaasvormpje.
0: Ja. En maar daarna... wat doe ik daar dan mee? Dat zet ik dan al in de koelkast?
2: Nee. Daarna ga je hem eerst even pekelen. Dat is gewoon zout water en dan daar doe je hem een uur per 100 gram in.
0: Oh, dan ben je wel even bezig. Oké.
2: Okay. Ja, dan ben je wel even bezig. Dat is al 4 uurtjes en halverwege draai je hem even, want de kaas begint te drijven en anders krijgt de bovenkant niet genoeg zout.
0: Ja.
2: En daarna plaats je hem dus in de koelkast.
0: Oké, okay. Ja.
2: En dan is er nog een kaascoating, dat is ook te koop. Dat is tegen schimmel en uitdroging, maar voor de eerste keer is dat niet echt nodig. Mm-hmm. Je bent toch wat aan het proberen.
0: Je wil ook meteen proeven.
2: Ja, je wil ook zo snel mogelijk proeven. Ja. Dus voordat je echt kaas gaat laten rijpen, dan ga je gewoon de eerste keer dat we zonder die coating doen, zet je hem 4 weken in de koelkast. Ja. En dan ga je daarna eens proeven.
0: Maar dan dus niet zo koud als je in een normale koelkast staat, zei je?
2: Nee, dat klopt. Maar dat is dus wat meer als je een stap verder bent. Hè? Ik ging net wat te snel.
0: Okay.
2: Maar dat is al als je echt serieus met het kaas maken bezig gaat.
0: Ja, maar voor zo'n eerste probeersel kan het gewoon in de koelkast.
2: Een zeefje met een theedoek. En...
0: Oh, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Oeh, je viel even weg.
2: Oh, is dat zo? Ja, ik woon op een mooie Papenvoort. En hier is niet altijd de telefoonverbinding even sterk. Oh,
0: prachtig. Oké. Nee, maar ik was gebleven bij gewoon zo in de koelkast dus. Met een zeefje en een theedoek.
2: Ja, en dat is dus na het pekelen. Hè, dan heb je de kaas gevormd en de kaas is gezouten. En dan zet je hem 4 weken in de koelkast. En daarna ga je eens proeven.
0: And that's it. Oh, echt?
2: En dan heb je echt de basis te pakken, hè? Want je kan het toch gek maken als je zelf wil, ook met grote hoeveelheden.
0: Ja.
2: En als je echt ermee aan de slag gaat, dan heb je ook wel een goed zuurzel nodig. Want de smaak van de kaas die wordt grotendeels bepaald door dat zuurzel, door die melkzuurbacteriën.
0: Oh, en wat doet dat dan?
2: Nou, in de eerste instantie conserveert het de kaas, want je verzuurt de melk en daarmee ook die rommel.
0: Ja.
2: En als je dus de kaas pekelt, dan duurt het 4 weken voordat de zout tot in de kern is toegedrongen.
0: Ja.
2: Dus tot die tijd conserveert dat zuurzel de kaas.
0: Ja.
2: Maar dat zuurzel, dat geeft ook een specifieke smaak af aan de kaas. Dat is hetzelfde als yoghurt en kwark.
0: Okay.
2: Dat zijn allemaal verschillende soorten melkzuurbacteriën. Want als jij dus een yoghurt zou gebruiken voor je kaas,
0: mm-hmm.
2: dan gaat je kaas ook naar yoghurt smaken.
0: Oké. Okay. Jeetje. En dit doe jij dagelijks?
2: Wekelijks. Ja, want ik maak zelf geen kaas bijna meer van 500 gram. Alleen als er een borrelavondje gepland staat. Maar wij maken gewoon voor ons thuis iedere week 1 tot 2 kilo.
0: Ja.
2: En dat delen we ook een beetje uit.
0: Ja. En dan doe je er ook wel dingen door en zo? Dat je kruidenkaasjes of andere smaken er doorheen doet?
2: Ja, absoluut. De Italiaanse kruiden vinden wij heel erg lekker. Of een chili.
0: Ja.
2: En de komijnkaas, die gaat ook altijd wel er doorheen.
0: Want ik wist nooit dat gewoon thuis te maken was, joh.
2: Ja hoor, zeker. Dat is heel goed te doen zelfs.
0: Ja, dat blijkt.
2: Het is ook een hele leuke hobby, hoor. Als je er eenmaal aan begint, dan stop je er ook niet zomaar mee.
0: Heb je hobby genoten hierin?
2: Hoe zeg je dat?
0: Heb je hobby genoten hierin? Zijn er meerdere mensen...
2: Best wel veel, hoor. Er zijn overal wel forums en op sociale media zijn er ook plekken waar de groepen meer dan 10.000 mensen zijn.
0: Ja. Waar je gewoon thuis kaas maakt. Jeetje. Ik vond het leuk je gesproken hebben hierover. Helemaal op deze Nationale Melkdag past hij helemaal in het straatje. En onze ogen zijn geopend om het misschien een keer thuis te gaan proberen. We weten nu dat het in ieder geval gewoon eigenlijk best wel heel simpel kan, Danny.
2: Ja, en dat telt voor alle soorten, hoor. Net zoals mozzarella en dat soort zaken. Feta kaas, alles wat je maar kan bedenken. Dat is heel makkelijk thuis te doen.
0: Leuk. Danny, dank je wel.
2: Het is een aanrader.
0: Ja.
2: Geen dank.
0: Doeg.
2: Doei.
1: Wil je ook in de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 3311 88.

0: Gretje Hardes kreeg een Poolse bruid.
1: Het zit er alweer op voor mij. Sebastiaan gaat nog even door met René Steenbergen, die al klaar staat om te beginnen met Studio Steenbergen. Heel veel plezier daarbij.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Er is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart.

0: V2G. En rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Studio Steenbergen.
5: 60s en 70s.
6: Met René Steenbergen.

0: So good, so good. Dat hoort er dan ook een beetje bij. Nou ja, het idee achter het liedje, dat is een stuk romantischer. Hè? Naar verluid ontstond het toen Neil Diamond een foto zag van kleine Caroline Kennedy, die een ritje op een pony maakte. Toen dacht hij, hé, daar zit een goed liedje in. En dat werd een wereldhit, Sweet Caroline.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou, lekker begin van het jaren 60 en 70.

uurtje voor deze maandag, hè? De eerste in juni. We zitten gewoon alweer in juni. Het is ongelooflijk. Maar ook dat 2026, dat is alweer behoorlijk voorbij aan het vliegen. Hè? Wonderlijk is dat toch. Nou goed, niks geen 2026 het komend uur. Nee, alleen maar jaren 60 en 70, want het is weer zover. Leuk dat je er weer bij bent. Van harte welkom in het 60s en 70s uurtje voor vandaag. Met het komend uur onder andere deze van Sam en Dave. Deze van de Bee Gees.

Don McLean komt langs. En de Beach Boys. Je gaat het allemaal voorbij horen komen. Dus een uurtje Good Vibrations, dat lijkt mij wel gegarandeerd. Al was het alleen al omdat ik zometeen ook nog 3 grote hits laat horen uit de top 40 van deze dag in 1978. En daar zit een regionale grootheid tussen. Ja, denk daar maar eens over na wie dat zou kunnen zijn. En helemaal aan het eind van dit uur, ja, 1 juni is zeker in de muziek, zeker in het magische jaar 1967, een legendarische datum. En daar heb ik de jukebox voor vandaag aan opgehangen. Nou, hoe dat allemaal zit, dat leg ik je straks allemaal uit. Eerst maar eens even deze. Ken je deze nog? Van Suzy Quattro, If You Can't Give Me Love.

vele prachtige meesterwerkjes van de Bee Gees, To Love Somebody. En daarvoor nog Suzy Quatro en If You Can't Give Me Love. Het is drie liedjes over drie. We gaan naar de geschiedenisboeken. Het is op deze dag in 1964 dat de Rolling Stones aankomen op John F. Kennedy Airport in New York voor hun allereerste Amerikaanse tour. Nou, ze reizen meteen door naar Chicago om daar in de Chess Studios opname te maken voor hun nieuwe LP 12x5. En daarop staan onder andere deze Stones-klassiekers, deze bijvoorbeeld.

0: Time is on my side. Nou, dat album 12 times 5 van de Stones bereikt uiteindelijk de derde plaats in de albumlijst van Billboard. Dan deze dag in 1967, dan gaat de 24e bioscoopfilm van Elvis Presley draaien in de Amerikaanse bioscopen. En die heet Easy Come, Easy Go.
1: Easy come, easy go.
2: Elvis making the scene.
3: I belong over that car over there.
4: Oh, but getting there is to have some fun.
2: And he's with some of the most luscious lovelies who ever filled out a bikini. Elvis rocking and socking on the waterfront. Elvis, under Navy orders, taking the wetsuit route to locate and deactivate wild magnetic mines on the loose. And finding sunken treasure at the bottom of the sea, where the action is.
0: Super spannend, hè? Easy come, easy go. Elvis speelt daarin Ted Jackson, een voormalige explosieve expert van de marine, die na zijn diensttijd een carrière begint als, onvermijdelijk, nachtclubzanger en diepzeeduiker. Goeie combi. Nou, hij komt uiteindelijk een zeeschat op het spoor, maar om die naar boven te halen, dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Spannend, hoor. Dan in deze dag in 1968, dan komt deze plaat van Egbert Douwe binnen in de

Mama, oh Mama is de opvolger van de nummer 1 hit Kom uit de bedsteen, mijn liefste. En Egbert Douwe is de artiestennaam van Rob Oud, de DJ van Radio Veronica. Mama, oh Mama is geproduceerd door Peter Koelewijn, ook de componist van het liedje. Het wordt niet zo'n groot succes als zijn voorganger. Mama, oh Mama blijft op nummer 20 steken. Nou, de hitnoteringen vliegen ons toch weer om de oren, dus dan kunnen we ook wel weer naar een oude top 40 gaan. Met drie grote hits uit de top 40-lijst van deze dag in 1978. Met zometeen de onvervalste palingsound van de vrienden van BZN met Lady McCory. Ook nog onze eigen, tussen aanhalingstekens, Henk Wijngaard. En met de vlam in de pijp. Ja, dat was echt een beetje het echte begin van de doorbraak van Henk, landelijk gezien. Vlam in de pijp hoor je zometeen. En eerst is hier Hot Chocolate met Everyone's a Winner.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
0: de wereldaan Sierbestrating. In Hogeveen.
2: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Het is al bijna 3:03. Snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. 6 zorgverleners van GGZ Drenthe moeten zich binnenkort verantwoorden voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Ze worden ervan beschuldigd het beroepsgeheim te hebben geschonden in de zaak rondom een voormalig verpleegkundige. Een 51-jarige man uit Gieten wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van de verkrachting van een asielzoeker. Volgens het OM zou het incident hebben plaatsgevonden tijdens zijn werkzaamheden voor vluchtelingenwerk in Stadskanaal. En in natuurgebied Terhorstenzand bij Bijlen stond gisteren een stuk heide in de brand. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Meer nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar het weer. Hier is Hans Nienhuis.
4: Er is vrij veel bewolking deze middag, maar de zon heeft nu en dan wel wat ruimte en het blijft ook droog. Maximaal is het 23 tot 24 graden en de wind is zwak vanuit het zuidwesten. Vanavond zorgt de bewolking ervoor dat het maar langzaam afkoelt en vannacht daalt de temperatuur niet verder dan tot een graad of 13.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Studio Steenbergen.
11: 60s en 70s.
10: Met René Steenbergen.

0: echt even tot de laatste seconde. Hè. Dat moet met sommige liedjes, zoals deze. Soul Man van Sam & Dave. Daarvoor nog Don McLean en American Pie. En de Beach Boys hoor je met Good Vibrations. Goh, wat schieten we er weer door, hè, door het jaren 60 en 70 uurtje. Ik heb weer zo'n padeltje voor je meegenomen uit het onuitputtelijke muziekarchief. Een liedje waar ik me een soort van tot op zekere hoogte wel verbonden mee voel. Zo'n echte radiofreak plaat is het eigenlijk. Ik heb het over WOLD van Harry Chapin. Harry Chapin, een zogenaamde muzikale eendagsvlieg. Daarna eigenlijk nooit meer gezien. Maar die heeft een prachtig liedje gemaakt. Over een, ja, gebaseerd trouwens op een echte DJ. Amerikaanse radio-DJ. Het verhaal gaat over, ja, die DJ die praat elke ochtend de plaatjes aan elkaar. Maar voelt zichzelf een beetje te oud worden voor het werk misschien. Dat toch ooit zijn grote passie was. En dit liedje is eigenlijk een soort telefoongesprek dat hij voert met zijn vrouw. Van, ja, hoeveel zin heeft dit allemaal nog? Wil ik dit allemaal nog wel? En aan de andere kant toch ook weer de passie voor dat fraaie medium.
1: De radio.
0: Ja, nou, Harry Chapin die maakte er een prachtig liedje van. Die heeft het ook aan die echte DJ laten horen. Die was zwaar vereerd. En wat die Harry Chapin dan deed, hij bezong dan WOLD. Een echt bestaand radiostation trouwens, in de staat Virginia. Maar als hij dan concerten gaf aan de andere kant van het land, dan zocht hij eerst even uit hoe de lokale radiostations daar heten. En dan bezong hij die naam. Dus dat was wel slim. Dat deed hij wel goed. Nou, typisch geval van een eendagsvlieg. En ook eentje echt voor de echte radiofreaks, moet je maar denken. Maar wel mooi om te horen. Hier is Harry Chapin.

0: Ja, waar hoor je dit nog, hè? The Morning DJ, W-O-L-D, van Harry Chapin. Mooi om dat weer eens tevoorschijn te halen. En zo zijn we weer aan het einde van het uurtje. En dat betekent tijd voor de jukebox. Nou, ik zei het begin van dit uur al. 1 juni is best een beetje een magische datum in de muziekwereld. Vooral in 1967, want dan verschijnt er een LP die de popmuziek een totaal ander gezicht geeft. Dan heb ik het over Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. De legendarische plaat met die wereldberoemde hoesfoto, hè, met al die beroemdheden die om de Beatles heen staan. Het album is tussen december 66 en april 1967 opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen. En ja, wat er ook wel opvallend aan is, is natuurlijk de titel van die plaat. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nou, Paul McCartney kwam op dat idee.
1: I was coming back on a plane and I was with our roadie Mal. He said, pass the salt and pepper. And I thought he said Sergeant Pepper. I said, that's great. Wait a minute, hold that right there. So that was the idea planted.
0: Ja, gewoon verkeerd verstaan. Salt en pepper verstaan als Sergeant Pepper. En als je dan Paul McCartney bent, dan denk je meteen, oh ja, er zit een plaat in. Nou, dat werd een van de meest legendarische platen uit de muziekgeschiedenis. En daarvan ga je de opening horen. Die bestaat eigenlijk uit 2 liedjes. Daarvoor ga ik het muntje in het toestel gooien in de jukebox. Zometeen, with a little help from my friends. Maar eerst het titelstuk Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NWS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
2: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
1: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 15. Morgen is bewolkt, met soms stevige buien, een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Het is tijd voor blues en jazz op Radio A en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

zeg. Goedenavond, dit is Cool Room. Een programma waar blues, soul en roesmuziek samenkomen. En dat allemaal hier bij Radio A en Hunze. Dat is de muziek die je warm maakt in deze koude kamer hier bij mij. Mijn naam is Luc en ik neem de komende 2 uur mee langs pure gitaren echte verhalen die in de muziek voorkomen, want je moet goed luisteren. En dan kunnen die teksten die kunnen je raken. Dit was natuurlijk Cuban in the Blizzard, zoals alle jaren nog voor mij, met So Many Roads. Van het album Groeten uit Gollo, oftewel Groeten uit Gollo uit 1967. Toen al was het een heldere blik op de vele wegen die zouden leiden naar alle punten in jouw gedachten.

zet dat op. En ze werkte samen met deze mannen. Ze ging de opnames realiseren en ook tijdens de tournees deed ze haar beste steentje voor. En haar stem kwam er altijd bovenuit. Tweet Smith, die kreeg haar muzikale basis in de gospelmuziek en bracht later verschillende stijlen uit samen in haar werk. Naast het optreden werkte ze ook als muziekdocent, als koordirigent. Ze trad op in tv-programma's en werkte met artiesten zoals bijvoorbeeld Ringo Starr en Ron Woods. En wie wil dat nou niet? Nou, zij wel, Tweet Smith. Haar stijl wordt vaak omschreven als krachtig, veelzijdig. Van intieme blues en jazz tot energieke soul en gospel optreden. Maar wij gaan eventjes luisteren naar een nummer van haar en dat heet Ball Till Fall. En dat is niks minder als C'est dur tot aan je valt. En dat is het, Ball to Fall.

and the Internationals met het nummer Ball to Fall. Even een klein achtergrondmuziekje gaan opzetten. Ik loop even naar een andere microfoon. En dan klik ik even op het scherm en dan las ik net eigenlijk een beetje zo'n schrikmoment. Een schrikmoment waarvan je denkt van 2 gewonden bij de kopstaartbotsing op de N34 in Eext. 2 medewerkers van een bedrijf uit Loppersum die zijn aan het eind van de middag op elkaar gebotst op de N34 bij Eext. De kopstaartbotsing tussen beide busjes van hetzelfde bedrijf vond plaats tussen Annen en Anlo. En dat was tijdens de avondspits op het viaduct. Beide chauffeurs zijn onderzocht en in ambulance zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Door de aanwezigheid van de hulpdiensten en de bergingswerkzaamheden ontstond enige tijd een file op de N34. Ja, en dat zijn dan wel van die schrikmomenten dat je denkt van het is weer gebeurd. Hoe zou het dan gebeurd zijn? En is die weg nou echt zo verschrikkelijk onveilig? Of is er gewoon iets anders aan de hand? En ja, wellicht, je moet die mannen maar eens even vragen als ze weer uit het ziekenhuis terugkomen. En dan zie ik ook dat van het weekend Gieten en Roldeboers zijn uitgeschakeld in de na-competitie. De droom is voorbij voor allebei de ploegen. En dat is heel jammer. Maar goed, ze hebben voor het volgende seizoen weer een hele nieuwe kans, volgens mij. Want over niet zo heel lange tijd, dan begint het gewoon allemaal weer. En ik wil straks ook nog even terugkomen op het openluchtspel. 2.0 uniek, dat is een belevenis in de Ballower Keul. Dat wil ik eerst even lezen en dan gaan we daar wel over vertellen, hoop ik. Maar we gaan eerst even weer een muziekje draaien. En dat doen we natuurlijk bij een andere microfoon. Want we gaan naar niemand minder dan. Je maakt kennis met een gitarist en dat is Lee Ritenour. En dat is een van de meest invloedrijke gitaristen van de afgelopen 50 jaar. Ritenour die staat wereldwijd bekend om zijn uitzonderlijke en veelzijdigheid, technische beheersing en zijn vermogen om moeiteloos jazz, fusion, blues, rock, pop en de Braziliaanse muziek met elkaar te verbinden. Hij werkte samen met artiesten als B.B. King, George Benson en vele anderen. Ook was hij medeoprichter van de succesvolle jazzformatie 4Play. Ja, wat kan zo'n man dan allemaal? Nou, muzikaal veelzijdigheid zonder grenzen. Respect voor traditie en ruim inzicht voor vernieuwing. Het verbinden van generaties muzikanten. Het stimuleren van jong talent wereldwijd heeft hij dat gedaan. En de gitaar als universele taal die stijlen en culturen samenbrengt. Dus dat doet hij niet met taal, maar zijn gitaar. Een optreden rond Lee Ritenour en de Six Thing Theory is daarmee niet alleen een muzikale belevenis, maar ook een viering van vakmanschap, creativiteit en de verbindende kracht van muziek. En die gaan we nu doen. En we gaan er een nummertje van draaien. Dat is Give Me One Reason. Dat kan natuurlijk als je me 1 goede reden geeft om. En dan een hele grote vraagteken. Dat mag jij invullen. Dat gaan we doen. Give Me One Reason. Lee Ritenour in the Six Thing Theory.

te komen, te blijven, te gaan. Wat je wil, als je maar blijft. Want dat is een beetje het verhaal. Maar jij moet de juiste reden maar eventjes doorgeven. Wanneer en waarom ik dat moet doen. Kan ik dat beslissen? Of ik daarop in ga, ja of nee? Goed, wat we niet moeten doen of wel moeten doen, dat hebben ze in de Kuil in Rolde. Het historische openluchtspel 2.0, unieke belevenis in de Ballenkuil, en dat was natuurlijk in Rolde. Die herleefde het afgelopen weekend een openluchtspel uit 1895. De Klimmender Zone werd vijfmaal opgevoerd in de Ballenkuil. Met het stuk werd de vrijwel vergeten stuk lokaal erfgoed nieuw leven ingeblazen. Allemaal voorspellingen waren, alle voorstellingen waren uitverkocht. Voorspellingen, dat is het niet. Nou ja, alhoewel, alle voorstellingen waren dus uitverkocht. De openluchtspelen die waren rond 1895 een populair middel om geschiedenis, volksverhalen en morele thema's tot leven te brengen. Het Ronde Genootschap had de wens om het stuk nog een keer op te voeren. De originele teksten en muziek waren voor een groot deel bewaard gebleven. De teksten waren wel erg wollig. En het publiek dat zou hierdoor waarschijnlijk de voordrachten aanhoren en daarna heel snel te verlaten omdat ze zo wollig zijn. Dat zei de regisseur Gerdien Veeneboer. Samen met Anne Doornbos, de regie deden we samen. En Anne Doornbos, dat is een schrijver, die doet het in het Drents en die heeft een aantal, ja, hoe moet je het noemen? Beetje krimis geschreven. Ik heb er een paar van gelezen. Ik heb 3 boeken van hem gelezen. En het is best eens de moeite waard om daar ook eens even aandacht aan te besteden. Allemaal verhalen uit de buurt. Nou, bijvoorbeeld door de Arnhems of de Zuidoosthoek. Maar dat is Anne Doornbos. Die deden ze samen de regie, Gerdien en Anne. En dat deden ze met nieuwe teksten, want die had Anne eventjes, nou ja, die had geschreven voor de historische vereniging om het om te zetten naar de moderne tijd. Zo kwamen de wolf, de stikstof, de permanente bewoning van vakantiehuizen, vergunningen, ledigteelt, asielzoekers en alles kwam stuk voor stuk zo'n beetje voorbij. En vertellen Jacob Flux en de spelers, die wisten vrijdag de aanwezige burgemeester Onno Witse Hiemstra bij deze thema's te betrekken. En de burgemeester die kon dat zeer waarderen en ging heerlijk met de mannen in gesprek. Nou, een hartstikke leuke avond. Er waren 5 voorstellingen en volgens mij mag je dat noemen als een van de grote successen. En wij gaan ook verder naar een oud succes. Dat doen we met Bos Gags. Skags. En Bos Gags die begon zijn carrière in de jaren 60 van de vorige eeuw dus en maakte deel uit van de legendarische Steve Miller Band. Voordat hij als soloartiest wereldwijd doorbrak. Zijn album Silk Degrees uit 1976 die groeide uit tot een klassieker en leverde wereldhits op als bijvoorbeeld Low Down, Lady Shuffle en We're All Alone. Een combinatie van soulvormige muziek, verfijning en mooie arrangementen en een vleugje Californische elegantie maakt hem tot een van de bepalende artiesten uit het tijdperk. Tijdloze soul met een verfijnde volwassen uitstraling, dat maakte hij. Een unieke combinatie van rock, blues, jazz en rhythm and blues. Authentiek vakmanschap en een muzikale klasse. Want dat had hij volledig in zich. Respect voor de rijke traditie van de Amerikaanse muziek. Liedjes die generaties lang muziekliefhebbers blijven aanspreken. Bos Gags is meer dan een hitmaker. Hij is een verhalenverteller, een muzikale ontdekkingsreiziger en een artiest die de kunst verstaat om emotie, stijl en groove samen te brengen. Zijn muziek blijft inspirerende reis door de mooie tradities van de Amerikaanse populaire muziek. We gaan een nummer van hem draaien. En dat is deze. Even kijken. Ja, de pijl even goed zitten. Dat is As the Years Go Passing By.

0: Thank you, Boz. Thank you. That's beautiful.
1: Steve Cropper.
2: En het derde zal nou in samenwerking met Booker T en de MG's. Hier was de Boz Gags. Goed, we gaan eventjes nog even weer een itempje oppakken. Want ik was een beetje aan het scrollen. En ik kom nog in één keer het verhaaltje tegen over de verkeerssituatie in Rolde. De verkeerssituatie die zorgt opnieuw voor onrust. In brieven gestuurd aan de gemeenteraad van Arnhem werd aangedrongen op actie om de verkeersveiligheid in en om de Assenstraat te verbeteren. En als de muziek zo hard blijft, dan kom je er helemaal niet achter waarom dat zo is. Volgens de bewoners en de stichting Dorpsbelangen Rolde duurt het allemaal veel te lang. En is nog altijd geen duidelijkheid en zicht op de uitvoering van de eerder afgesproken plannen. In de brieven wordt gesproken over druk verkeer, onveilige situaties voor fietsers en voetgangers en ook nog zwaarmetend geluidsoverlast in de woonomgeving. Ook klinkt de frustratie over het uitblijven van de stappen, terwijl er eerder vele plannen gepresenteerd zijn. En verwachtingen zijn geweekt in de richting van de bewoners. En tot op heden, blijkbaar is er geen reactie gekomen vanuit de gemeente. Nou, dan hebben we met elkaar mogen kiezen voor een nieuwe regering. Hebben we mogen kiezen. Nou, we hebben ook een nieuwe gemeenteraad mogen kiezen. En die zijn net allemaal geïnstalleerd. Dus ik denk dat die brieven eens eventjes goed moeten lezen en kijken wat ze daaraan moeten doen. Welke portefeuille waar ik hoort. Maar actie is zeker van toepassing. Goed, het is nu even tijd voor de Bluesbed. Want de Bluesbed die heeft mij weer wat aangeleverd. Waarvan ik denk van ja, daar moet ik eens even lekker naar kijken. En dan is de Britse blues en rock scene. Die brengt namelijk Album Down. Dat is een krachtige mix van soul, blues, southern rock. De band rond de zanger Paul Murr. Die staat bekend om zijn energieke optreden, sterke songs en authentiek geluid. Dat doet denken aan de grootste blues rock tradities, maar altijd met zijn eigen inbreng. In het volgende muziekblokje, we gaan namelijk drie nummers draaien, hoor je drie indrukwekkende nummers van LB Down. We beginnen met The Memory of What Used to Be. Een soul song vol melancholie en ook reflectie. Daarna volgt Reflections, waarin de band haar gevoel voor melodie, emotie en al dat soort dingen prachtig bij elkaar laat verweven in de muziek. En we sluiten af met Born in the Edge. Een krachtige ode aan een doorzettingsvermogen, wederopstanding en de kracht om opnieuw te beginnen. Drie nummers, die laten we horen achter elkaar. En ja, waarom is dat zo mooi als Albin Down dat allemaal gaat brengen? Voor de liefhebbers is het absoluut zeer gewaardeerd voor de bluesrock die hier gebracht wordt. Bluesbed, dankjewel me weer. Het is dan over een album uit 2023. Dus Albin Down met Memories of What Used to Be, Reflections and Born in the Ash. Oftewel, Born in the As. En van die as mag je weer van alles bedenken. Het kan een as zijn, rond, kan einde zijn. Het kan ja, een punt zijn waar je in bent. Het kan een kringetje zijn waar je in bent. Maar je bent in ieder geval born in the ash. In the ash of everything. It's your turn to do something with it. Maar we beginnen met deze. The memory of what used to be.

So I Will Rise, Born in the Ashes. En dat is ook het album waar het allemaal op staat uit 2023. Zeer de moeite waard om daar eens even naar te luisteren. Van album Down, The Memory of What Used to Be, Reflection and Born in the Ashes. En hij zong ook, ik ben er geboren en ik ga er naar terug. Ja, allemaal naar het ene punt. Bluesberg, je hebt ons weer aan het denken gezet. Deze teksten die zijn weer breed uitgemeten, kunnen die eventjes geanalyseerd worden. Dus als je daar behoefte aan hebt, gewoon eventjes contact opnemen. Met Bluesberg natuurlijk, hè. Maar ja, die geven in het geheim die contacten. Goed, we gaan nog eventjes verder. We gaan ons richten op de schijnwerpers, op de gitarist die al meer dan 5 decennia tot de absolute top behoort. Peter Frampton. Hij verweef wereldwaan met zijn melodieuze gitaarspel, zijn karakteristieke sound en natuurlijk zijn legendarische live album Frampton Comes Alive. Dat uitgroeide tot een van de best verkochte live albums ever. Ja, zo staat dat er hier. Ik heb zelf neergezet. Oh nee, aller tijden heb ik ervan gemaakt, maar het is gewoon ever. Hoewel hij vooral bekend staat om zijn rock, als Robert iets liggende muzikale wordt als diep verankerd in de blues. De liefde voor dit genre klinkt prachtig door in het nummer waar we zometeen gaan horen, is Same Old Blues. Met gevoelige gitaarlijnen, een doorleefde zang en een warme, authentieke sfeer laat Frampton horen dat de blues nog altijd een belangrijke inspiratiebron voor hem is. Peter Frampton met Some Old Blues. Oftewel, Same.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Tijd voor blues en jazz op Radio A en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

Voor de klok van 9 uur heb je geluisterd naar een nummer van natuurlijk Peter Frampton, maar die hebben we een beetje weggefeed en dan hebben we die andere voor een paar set van Aje Plug met Going Under. En na de klok van 9 uur heb je het nummer gehoord Walk Upon Water, ook van Aje Plug. En Aje Plug staat natuurlijk voor Alexandra Jolanda Plug, een Nederlandse zangeres en een songwriter die een sterke naam heeft opgebouwd in de blues, roots en Amerikanenwereld. Ze staat bekend om haar rauwe, emotionele stemgeluid en persoonlijke teksten waarin blues, rock, bluesmuziek allemaal samenkomt. En het mag gewoon in de omgeving tellen, want ze heeft dat met de gemeente aangewezen. Ja, toch? Dat mag. Vandaar dat ze voor de klok van 10 en na de klok van 9 uur gedrukt heeft mogen plaatsnemen. En volgende week gaan we gewoon weer nog wat nummertjes van haar draaien. Voor dan is het 10 uur en na 10 uur. Goed, dan ben ik geattendeerd op het feit. De Bluesback, die had weer wat nieuws ontdekt. En inderdaad een nieuw album. Oftewel een nieuw album met waar er twee cd's van gemaakt zijn. En dat heet BB King's Blues Summit 100. En dat zijn allemaal nummers met diverse artiesten. Met de hoofdmoot natuurlijk Joe Bonamassa. En ik heb daar ook een paar nummers van in ieder geval twee gaan we draaien vanavond. En dat is deze Don't Answer the Door. Ja, dat zal ook wel weer zo'n waarschuwing zijn. En dat doet John Bonamassa met Marcus King. Zullen we die er maar eerst even laten horen? Ja, dan laten we die eerst horen. Dus van een nieuwe album, 2025, deze. Bam. Joe Bonamassa.

Zelfs in de blues gaan ze je ervoor waarschuwen. Doe de deur niet open als je niet zeker weet of het goed is wat er voor de deur staat. Toch? En dat bij de bluesmuziek 2025. In het album B.B. King's Blues Summit 100. Hey, Bluesbert, ik heb nog een gevonden. Dat had jij begin mei al, geloof ik, aan mij doorgegeven. Maar ja, hij was niet pas aan de beurt. Mark S. Black. En dat is een man met een krachtige stem, eerlijke teksten en een diep geworteld bluesgevoel. Steeds meer waardering oogsten onder en liefhebbers van moderne blues- en rootsmuziek. Hij heet dus Mark S. Black. Hij weet traditionele blues-invloeden te combineren met soul, rock en Americana, waardoor zijn muziek zowel vertrouwd als eigentijds lijkt. Dus het is een beetje basis vanuit het verleden, maar doet zeker denken aan de tijd van nu en de muziek van nu. In de volgende muziekblokje, weer drie nummers gaan we doen met Bluesbert, presenteren we drie fraaie nummers van de Canadese singer-songwriter. We beginnen met Sundays. Dat is een sfeervol nummer, vol bezinning en emotie. Daarna volgt Long Hard Road Preaching Blues, waarin Mark S. Black zijn passie voor de blues en het leven onderweg prachtig weet te vangen. En we sluiten af met een strange kind of blues. Een song die laat horen hoe veelzijdig en authentiek deze muzikale man is. En die band is. Drie nummers samen een uitstekend beeld geven van een artiest die de blues traditie met de overtuiging naar het heden weet te brengen. Daar komt hij. Niemand minder dan Mark S. Black. Met Sundays, Long Hard Road Preaching Blues and Strange Kind of Blues. Maar eerst de zondag.

A Strange Kind of Blues was dit van Mark S. Black. En daarvoor hoorde je Long Hard Road Preaching Blue. En dat is ook van Mark S. Black. En daarvoor nog een nummertje Sundays. Mark S. Black. En allemaal op verzoek en in beeld gebracht door de Bluesbert. En dat staat allemaal op het album Wheels Keep Turning. Ja, we kunnen allemaal doordraaien, jongens. Toch? Heerlijk. Goed, Bluesbert, dankjewel voor deze aflevering. Dat je weer hebt mee willen werken aan het uitzoeken van een aantal nummers waar ik dan een keuze in kan maken. Hartstikke tof. Dankjewel. Zie de reactie daar weer tegemoet. Dan gaan we nog even door met, met de B.B. King Blues Summit 100. En dan gaan we nu deze draaien. Ook weer van Joe Bonamassa met Michael McDonald. En ja, een van de Tedeschi family. Susan, die doet ook mee. To know you is to love you.

En als ik dit zou willen, is de liefde niet uit de lucht met deze tekst. En het zal allemaal wel weer de oorzaak zijn van, ja, you never know. We gaan nog even een nummer draaien van een oude meester. Ain't nobody's business what we do. En daar gaat het om op dit moment. Maar ja, soms moet je daar wel eerlijk over zijn. Wat je doen bent en wat je wil. Welk kant je op wil. En wat je verwacht van een ander. Dus ain't nobody's business what we do. Je kan ervoor kiezen. Natuurlijk is dit Freddie King.

Zo, dat was het laatste nummer van niemand minder dan Freddie King. Waar heb ik deze opgestart ondertussen? The G-Lights. Met het nummer Are You My Wife? Dan moet je het maar even vertellen. Daarna komt Ella Fitzgerald met How High, Does the Moon. Dan komt Amy Winehouse met Black to Black. The Commodores, Brick Home. Sharon Jones and the Dap Kings. One Days. Nee, 100 Days and 100 Nights. En we sluiten zoals elke week af met Run Uit Mij en Goedenacht Vrienden. Ik wil jullie hartelijk danken voor het luisteren naar het programma. En we zien elkaar allemaal volgende week terug. Ik hoop dat je een paar mooie dagen krijgt. Ondanks dat je dan wat slecht weer in de verre en de vooruitzichten hebt. Maar goed, we zwaan ons er wel met elkaar erin. Luister naar de blues, luister naar de teksten en dan komt alles goed. Je kunt alles omdraaien en weet je, we zijn dan born in the ash. Bye bye, tot volgende week. Mooi.

0: ich jetzt steh. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt. Habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grotere talen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
4: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
3: Aldus de politie, die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Ik zit met niemand.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het Gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioanhunze.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje

0: danste raas. Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was.
1: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de